0: optredens zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: always loved. Only on Golden Oldies Radio.
1: Feel good classics. Golden Oldies Radio.
2: It's 6 degrees.
3: Tweede Pinksterdag hoor jij op Golden Oldies Radio de vergeten plaat top 100. Van 10 tot 6 uur, 6 DJ's, 100 platen. Een weldaad voor je oren. Tweede Pinksterdag.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden.

0: Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

iedereen ongeïnteresseerd. Dat kan niet blijven duren.

en warmte. Geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. Zonder werk

gelukkig zijn. Gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn, gelukkig zijn, gelukkig zijn.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond de patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. Drie kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. Bezoekers van het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen een ticket laten terugbetalen of gebruiken voor de volgende editie. Organisator Loveland werkt aan een afhandelingssysteem. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning in omdat de veiligheid van de feesttent niet gegarandeerd kon worden. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is aangeklaagd voor witwas in een groot corruptieonderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een omkoopschandaal rond staatsenergiebedrijf Energatom, waarbij smeergeld werd gebruikt voor de bouw van luxe huizen vlakbij Kiev. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. Drie kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. Bezoekers van het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen een ticket laten terugbetalen of gebruiken voor de volgende editie. Organisator Loveland werkt aan een afhandelingssysteem. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning in omdat de veiligheid van de feesttent niet gegarandeerd kon worden. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is aangeklaagd voor witwas in een groot corruptieonderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een omkoopschandaal rond staatsenergiebedrijf Energatom, waarbij smeergeld werd gebruikt voor de bouw van luxe huizen vlakbij Kiev. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op vliegveld Eindhoven. De vlucht vanuit Tenerife vertrok later dan gepland door harde wind. Alle opvarenden gaan 6 weken in verplichte thuisquarantaine om verspreiding van het hantavirus te voorkomen. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. De pop-up expositie in Tribeca bundelt de documenten in 3437 delen en bevat een apart gedeelte over de relatie tussen Epstein en de Amerikaanse president Donald Trump. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. 3 kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of los geld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten, 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar 3,8 miljard euro. Brandvereniging Applia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op vliegveld Eindhoven. De vlucht vanuit Tenerife vertrok later dan gepland door harde wind. Alle opvarenden gaan 6 weken in verplichte thuisquarantaine om verspreiding van het hantavirus te voorkomen. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. De pop-up expositie in Tribeca bundelt de documenten in 3437 delen en bevat een apart gedeelte over de relatie tussen Epstein en de Amerikaanse president Donald Trump. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nooit niks op zondag. Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8, de sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.

0: is een bijzondere zondag. Maar dat weten de moeders. Ja. Die zijn vanmorgen op bed waarschijnlijk al verrast. Die hebben al een cadeautje gekregen. Een puzzel of zo, bij wijze van. Hè? Ja, voor hen is het een bijzondere dag. En dat is het dan voor ons ook. Moederdag 2026.
1: The best music all the time. Golden Oldies.

0: lekker bezig, hè?
1: Ja, ja, ja. George Baker. Hij mocht klinken op jouw favoriete radiostation. Golden Oldies Radio. Precies, dat bedoel ik. We maken er gelijk een leuk feestje van, hè? En dan komen we terecht bij deze. Danny Vroeger. Echt waar? Ja, echt waar. De

daar zit een waarheid in. Want morgen is niet beloofd. Je weet het niet, hè? Het kan zomaar anders lopen in het leven. Maar daar moeten we niet te lang bij stilstaan. Weet je waar ik wel stil bij wil staan? Dat het vandaag moederdag is. En ik had leuke mama-plaatjes willen draaien. Maar ik heb al gezien dat mijn collega die heeft gepland. En dan gaan we natuurlijk niet dubleren. Mooi woord, hè? Dubleren. Ja, en als ik het over mijn collega heb en dat hij straks iets gaat doen, dan moet ik ook gelijk dat even laten klinken.

0: Team Golden Oldies Radio.
1: Hoe leuk is dat? Zorg dat je erbij bent. Mis helemaal niets.
2: Bij hoofdpijn of periodieke pijn.
3: Bij griep.
2: Bij kiespijn.
3: Witte Kruis helpt.
2: Witte Kruis helpt snel.
3: Witte Kruis in tabletten, poeders, cachets.
2: Witte Kruis spaart de maag.
3: In ieder huis hoort Witte Kruis.
4: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend...

Mr. Blue Eyes in de show. Hij werd ook wel The Voice genoemd. Toen kenden we dat televisieprogramma trouwens nog niet. Dus dat sloeg echt op zijn stembanden, denk ik. I believe I'm gonna love you. En dat brengt mij trouwens bij Jolanda Elderkamp. Ze heeft gisteravond weer een concert gezien in Ahoy. En ze kwam pas om 2:30 op haar bed. Maar vorige week zei ze, volgende week luister ik naar jouw programma weer. En wat denk je? Ja, ze is erbij. Zal ik dan voor haar deze plaat draaien? Dat lijkt me een heel goed idee.

0: En dat is genieten, zie ik, want je stuurt al het berichtje. Oh, geweldig nummer, dankjewel. Graag gedaan in ieder geval in de show. En de anderen mochten allemaal meeluisteren, die op dit ogenblik ook aangesloten zijn. Wat bedoel je dat precies met aangesloten? Nou, dat ze dus hebben ingelogd. Want zo doe je dat, hè, bij een internetradiostation. Ja, dit waren de jaren 70. Een ogenblik in Ook Goedemorgen. Ja, want we gaan door verschillende decennia. En dat allemaal onder het motto...
1: Muziek van alle tijden, de speer van mi amigo. Elke zondag op Golden Oldies Radio.
2: Er zijn van die plaatjes van toen, die het bij Frans goed blijven doen.

0: rockabilly rock.
1: Ja, als je de tekst niet kent, je pakt het toch heel snel op. Hè. Je kunt heel snel meezingen, maar niet te hard. De buren slapen waarschijnlijk nog.
2: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goeiemorgen met

was dat een succes. De Boxtops. Even een ogenblik, bevonden we ons weer in de jaren 60. En The Letter. Hey, heb je het al gehoord? Gordon is terug van weg geweest. En niet alleen, hij is terug met Replay. Daar heeft hij destijds al mooie muziek mee gemaakt. En nu is er een nieuwe single uit. En ken je die al? Niet? Nou, dan moet je even luisteren.

0: meent het hoor. Oh, me love you.
1: Oh, me love you. Ja, me love you. Zo heet dit nummer. En dat moet een hit worden. Nou, we gaan het zien. En we gaan het allemaal

0: The Ballad of John en Yoko. Nou. Ik ben helemaal gek van de Beatles. En ik ben niet de enige. Tom vindt ze ook geweldig. Wij zijn dus de echte Beatle-fans. En zo weet ik bijvoorbeeld dat Joe weer meer voor de Rolling Stones gaat. En die heeft straks in zijn programma, vanmiddag dus, aan het eind van de middag mag ik zelfs zeggen, een soort interview met Mick, als ik het goed gehoord heb. Ja, hoe krijgt hij dat voor elkaar, hè? Hij heeft zijn vrienden ook echt overal zitten. Nou ja, goed. Dat gun ik hem natuurlijk ook van harte. En we gaan met z'n allen luisteren, want we willen dat natuurlijk niet missen. En dan
1: de
0: nu...
1: Cover. De cover van de week.
0: Ja, ik weet niet of ik die echt moet draaien. Ik weet niet of je dit echt mooi vindt. Surreal heeft weer een nummer onder handen genomen. Een nummer van America.

Weet je nog dat hij succes had met zijn versie van Stumbling In? Daarmee haalde hij de nummer 1 in onze hitparade. Ja, en dat zal met dit nummer niet lukken. Maar we vonden het toch een keertje leuk om tussendoor te draaien als de cover van de week. Oh, en dit is heel verdrietig. Luister.

0: dat is een sterke persoonlijkheid. Anders roep je zulke dingen niet naar je vriend die er met je meisje vandoor is gegaan.
1: Ja.
0: Over vandoor gaan gesproken. Paul Jans is op dit ogenblik aan het luisteren. En hij is aan het rennen met oortjes in. Ondertussen luistert hij naar Ook Goedemorgen. Hij is aan het werken aan zijn body, om het maar even zo te noemen. Want hij komt veel onder de dames. En ja, dan is body language uiteraard heel belangrijk.
2: De plaat met gevoel. Op Golden Oldies Radio.
0: En die ga ik speciaal draaien voor alle mensen die graag Moederdag hadden willen vieren, maar waarbij mama er niet meer is.

feestbeest een keer serieus. Een keer gevoelig. Gerard Joling was dat. En mama, waar ben je nou? Tja, dat zijn de gevoelige plaatjes in de show. In ook Goedemorgen.

0: Luister naar de muziek.
1: Ja, ja, we weten het. Het was een singlesucces in de gloriejaren van Radio Mi Amigo. De zeezender, zal ik maar zeggen. En nu ik het daar toch over heb...
2: Climb aboard the love ship. The sound of Mi Amigo. With love and good music. Every Sunday from 8 to 8 on Golden Oldies Radio.

0: distant. Baby, keep your distance. You know my resistance is low.
1: Robin Sarsfield.
0: Low.
1: Ja, dat zei ik al. Low. How low can you go? Vrienden, wat wordt straks de eerste plaat in de tweede uur? Ja, ik weet het natuurlijk al. Jullie hebben ervoor gestemd. Dat deden jullie de afgelopen week op deze fragmentjes.
2: Nummer 1.

0: Rick James. Hij zorgde voor een mooie discoplaat in de show. En ja, we hebben er natuurlijk heel veel op gedanst, op die Super Freak.
1: Elke zondag van 8 tot 8, de sfeer van Mi Amigo. Op Golden Oldies Radio.
2: Remember.
1: Mi Amigo. 19.

gezelligheid. Met deze Italiaanse Belg, want zo mogen we hem toch wel noemen, denk ik. We gingen met de mee naar 1964. Is het alweer zo lang geleden? Ja, het is zo lang geleden. Lieve Frank en Ada, jullie zijn onderweg. Op weg naar Spanje. Maar op dit ogenblik zitten jullie nog in Frankrijk. En daar regent het. Ah, dat vind ik niet leuk voor jullie. Maar het zal straks zuidelijker zeker beter worden. Leuk dat jullie luisteren naar Ook Goedemorgen. En zal ik deze voor jullie draaien? Het lijkt me een goed idee. Hier is Carol Douglas. And I want to stay with you.

wil bij je blijven, zolang ik leef. Ja, dat bedoel ik. I want to stay with you. Ja, ik wil ook nog een uurtje bij je blijven. Tot 10 uur, het programma ook Goedemorgen. Met zo dadelijk natuurlijk weer de kans om op fragmentjes te gaan stemmen. Maar eerst natuurlijk de plaat met de meeste stemmen van de afgelopen week. Oh, dit is mooi dit. Booker T and the MGs. En don't je dat gebruiken?

0: richt zich op therapieën die beschadigd longweefsel herstellen via lichaams-eigen mechanismen. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of los geld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten, 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar 3,8 miljard euro. Brandvereniging Eplia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nooit niks op zondag. Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8, de sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.

altijd enthousiast, hè? Ja. Welkom in de tweede uur van Ook Goedemorgen. Afgelopen week hebben 38 mensen gestemd om hun favoriete plaat als eerste te laten klinken in de tweede uur. En deze kreeg de meeste stemmen.

0: ik heb niet voor niets gestemd.
1: Is dan de volgende zin die ze uitspreken. Inderdaad, het is dus niet voor niets geweest. Vrienden, dit was hem. De plaat die je graag wilde horen. Ja, Jimmy James en de Vagabonds en Now is the Time. 17 stemmen kreeg hij en daarmee was hij dus de plaat als eerste in de tweede uur. Wat maak ik het mezelf allemaal weer moeilijk, ja. Maar het goede nieuws is dat ik er nog eentje mag draaien van de drie van vorige week. Want de volgende kreeg maar liefst 15 stemmen. Even die banen halen.
2: Still sounds good today.
1: Welke zal dat zijn?
2: The sound of me, amigo, just for you.
1: Ben benieuwd.
3: Golden Oldies Radio.
1: Misschien voel je het al aan. Ja. Ik heb mezelf weer teruggevonden, hoor ik. Marianne Rozenberg is hier op jullie verzoek met Lieder.

0: geweldig toch? Lieden de Nacht. Ook die kreeg veel stemmen, 15 maar liefst. Dus ik heb weer heel veel mensen blij gemaakt. En we gaan weer stemmen. En dat gaan we natuurlijk op de volgende fragmentjes doen. Maar ik heb de foto nog niet kunnen vinden. Ik ben benieuwd of dat nog gaat lukken. Fijn, we gaan het zo dadelijk zien. Maar hier kun je dus in ieder geval zo dadelijk op los.
1: Nummer 1.

0: Ik heb goed nieuws. Ik heb hem gevonden. Ik bedoel dat fotootje wat zo dadelijk op mijn Facebookpagina moet verschijnen en waarop je weer los kunt. Maar zover is het nog even niet. Je moet nog even een ogenblikje geduld hebben. Heb je dat? Ah, gelukkig maar. Wat gaan we dan nu doen? Nou, zoals te doen gebruikelijk, altijd even aandacht voor dit. Kom maar.
1: De hitkans van Frans.
0: En ik heb gekozen voor deze. René Vroeger, samen met Waylon. Met een heel mooi nummer. Gaat het een hit worden? Het zou zomaar kunnen, toch? En ook goedemorgen gaat het in ieder geval klinken als de hitkans van Frans. Hoe de liefde gaat.

0: Elke zondag van 2 tot 4. De sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio. Pop Express met Erik Hendricks.
1: Mi Amigo, veel plezier. Erik Hendricks. Van 2 tot 4.
2: This is Golden Oldies Radio. All the time.
3: Wherever you are, whatever you do.
2: Golden Oldies Radio.

0: The Turtles zijn dit. En Eleanor. Dat brengt sfeer in de show, hè? Ja, absoluut. Nou, je weet het, hè. Er is weer heel veel te doen vandaag hier bij Golden Oldies Radio. Niet alleen ook goedemorgen. En ik heb al wat dingetjes laten horen van die je kunt verwachten. Maar dit heb ik nog niet gehad.
1: Elke zondag van 4 tot 6. De sfeer van Mi Amico op Golden Oldies Radio. Schoon schip met Joe Wells.
2: Joe Wells houdt je in de sfeer. Met hits en jingles van Mel Eer.
0: Oh, komt hij ook? Jazeker. En ook met zijn rubriek.
3: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
4: Het origineel of de cover.
3: En deze week hebben we drie nummers. Het origineel van Steve Gibb met She Believes in Me.
5: And she believes in me. I'll never know just what she sees in me.
4: Het origineel of de cover.
3: Of Wiltura met Zij gelooft in

0: origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
1: Op zijn eigen Facebookpagina. Dus niet meer bijzoeken als je je keuze wil bepalen, maar gewoon even naar zijn Facebookpagina gaan. De Facebookpagina van mijn sympathieke collega Joe Wells. Genoeg. Dit kan weg en we gaan door met deze zangeres. Oh, en ik wil het nog eventjes extra vertellen. Dat Joe vanmiddag ook nog een interview heeft met Mick Jagger. Want de Rolling Stones hebben een nieuwe plaat uit, ja. En die gaat hij ook draaien, vanzelfsprekend. Hier is Gloria Gaynor. Gloria Gaynor.

0: Wilt u niet zo gillen alstublieft? Als er gegild moet worden, doe ik dat zelf wel. Of toch niet?
1: Lois, Lois, Lois. For girls and boys.
2: Lois corduroy jackets. Lois corduroy broeken. Lois jeans jackets. Lois jeans broeken. L-O-I-S. Lois. Zit als gegoten.
1: Lois, Lois, Lois. For girls and boys.
3: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.

zoontje. Dat was wie? Hoe? En mijn generatie vond dat destijds fantastisch. En al niet zo lang geleden heeft het ook een keertje meegedraaid in Wie van de Drie. En toen kreeg het 14 stemmen. Dus er waren nogal wat mensen die dit ook de moeite waard vonden. Maar goed, genoeg daarover gesproken. En ik zie dat er weer wat luisteraars bij zijn gekomen. Dus herhaal ik nog even dit.

0: Golden Oldies Radio.
1: Dat dus straks tussen 10 en 12.
2: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
1: Ja, wie?
2: En van harte gefeliciteerd.
1: Ik kijk even in mijn lijstje en ik zie dat er maar 3 zijn. Heb je zo weinig Facebook-vrienden, Frans, dan? Nee, ik heb zo weinig Facebook-vrienden die vandaag jarig zijn. Dat is het. Ik begin te noemen Wout van der Meer. Die heeft er een jaartje bij. Die mag nu met pensioen, zie ik. Ingrid Marsbergen mag ik ook noemen. En bij een kroonjaar Ruud Hellewegen. Ik weet niet of dit hier op het ogenblik zit te luisteren. Of die in Nederland is of in Turkije. Want daar bevindt hij zich ook vele maanden van het jaar. Nou fijn. Ruud, mocht je me horen, maak er een mooi feestje van vandaag. Gas erop, zou ik willen zeggen. En dat brengt ons gelijk bij het feestplaatje.

0: Jannes is dit.
1: Ja.
0: Ook hij is een feestbeest. En hij heeft het over gas erop. Ach, waarom ook niet, hè?
2: Elke zondag van 8 tot 8.

1966. The Beach Boys. En Good Vibrations. Oh yeah. Ook goedemorgen, zeg ik dan tegen ze.

Let's Stick Together. En een mooie slot, hè? Je weet, daar hou ik van. Prachtig, toch? Ja, Harry met Ferry zeg ik dan altijd maar. In 10 minuten.

0: 6 tot 8 Zeezicht met de dubbeldraai, de tune van toen en de Mi Amigo origineel.
1: Hoor hem bezig, hoor hem doen. Wim van Egmond is je avondkampioen.
2: Absoluut, hij zal er zijn. Hij is de hekkensluiter altijd van onze magische zondag.

0: Upside Down, dat zong ze nog een keer in de show. Diana Ross, ik ben een fan van die vrouw. Ja, vandaar dat je er ook regelmatig hoort in mijn programma. En als het niet is met de Supremes, dan met zo'n soloplaat zoals je net gehoord hebt. Er is één artiest vandaag in Ook Goedemorgen die twee keer voorkomt. In het eerste uur draaide ik van hem een mooi nummer voor alle moeders die er niet meer zijn op deze moederdag. Maar dit is zijn allernieuwste single.
1: Geef me de avond en doe de nacht er meteen maar voor ons bij.
0: Gerard Joling,

Ik dacht dat hij vrijgezel wilde blijven. Ja, zo zie je maar. Je kunt af en toe verrast worden in Ook Goeiemorgen. Niet voor één keer, zo heette de nieuwe single van Gerard Joling. Ik zie zojuist dat er lekker gestemd wordt op mijn Facebookpagina. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. En ik zie ook dat sommige mensen het moeilijk vinden deze week. Dan heb ik het over Dirk van Nijgem bijvoorbeeld. Die schrijft dan, waarom zo moeilijk deze week? Ja, ik hoop dat het zo gespreid wordt dat we de meerdere kunnen draaien volgende week uit het stemgebeuren. Dus Dirk, jij kiest nu voor nummer 3. Volgende week verwacht ik eigenlijk die ook gewoon in het programma. Dus dan is er eigenlijk niks aan de hand en wellicht komen die anderen ook nog. Dat zou mooi zijn, hè? Ad en Marijke zijn het met elkaar eens, zie ik. Die kiezen voor 1. En zo heeft iedereen zijn eigen smaak. De Gibson Brothers. Go, go, go, go. Go, go, go. Instagram, Vida.

heb nog even gekeken bij de stemmen vandaag. En ik zie dat er redelijk gespreid wordt gestemd. Ja, en Dirk Welmans, leuk dat je ook luistert en hebt gereageerd. Je schrijft, je maakt het me elke week moeilijker. Ja, dat is ook een beetje de bedoeling, toch? En jij kiest voor twee.

0: Op dit plaatje doet weer de zon schijnen hier in vestingstad Tolen. Kesera mi vida.
1: Elke zondag van 8 tot 10. Ook goedemorgen met

Looking good. Dat zijn de leuke gouden oude plaatjes, hè? Weer zo'n jukebox-succes, zal ik maar zeggen. Johnny Cymbal zong het voor jullie vandaag op deze 10e mei. En dat heette Mr. Bassman. Ik kijk op de klok en ik zie dat het voor mij tijd is om afscheid van je te nemen. Maar blijf luisteren naar Golden Oldies Radio. Golden Oldies Radio. Want ze staan al klaar. Ze lopen zich al warm, de collega's. Zo dadelijk Keukenpret met Ton Schipper. Dan Ad Vlaming met zijn programma Zout Water. Erik is er dan met Pop Express. Dan hebben we nog Joe te gaan met Schoonschip. En Wim, die zorgt ook voor goede tijden. En dat doet hij dan tussen 6 en 8. Bedankt voor het luisteren en heel graag. Tot volgende week. Ja, dat bedoel ik.

0: Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken Shabama Mahmood riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. Cosmetica en parfumerieketen Douglas boekt in het afgelopen kwartaal minder winst door prijsbewust consumentengedrag. De aangepaste winst daalde met 5,1% naar 116 miljoen euro. Geopolitieke onzekerheid, stijgende inflatie en hogere energiekosten zorgden voor het laagste consumentenvertrouwen in de eurozone sinds eind 2022. De omzet steeg wellicht dankzij exclusieve merken. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro van de autoriteit Consumentmarkt voor te laat bezorgde post in 2023. Het bedrijf stelt dat de boete de continuïteit van de postverlening verder in gevaar brengt. PostNL kampt al langer met dalende postvolumes. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. De investeringsronde werd geleid door Addington Investment Group. MimeCure, voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen, richt zich op therapieën die beschadigd longweefsel herstellen via lichaams-eigen mechanismen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op Golden Oldies Radio hoor je niet zomaar een ditje en een datje. Maar wel heel veel voor elk wat wils. Met de klemtoon op de klinkende klassiekers in de sfeer van Miamigo. Het wordt opnieuw een blije zondag met het ME-team. Van 8 tot 8. Natuurlijk op Golden Oldies Radio.
3: Hola, buenos días. Escuchas el sonido de Miamigo en

0: Goh, wat ben ik blij dat Frans er is. Dan hoef ik op zondag tenminste zo vroeg niet op te staan.
1: Dan Schipper.
0: Maar voor vanochtend had ik wel de wekker gezet. En niet alleen voor...
1: Keukenbrett.
0: Het is vandaag de tweede zondag van mei. Ja, niet alleen van mij, maar ook van jou. En vooral van Moeder de Vrouw. Het is in onze kontrijen de gewoonte om op de tweede zondag van mei Moederdag te vieren. En

0: commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Miamigo en hebben alleen een historische waarde.
1: Joepie! Joepie!
2: Joepie! Joepie, joepie, joepie, joepie.
3: Het volgend nummer van Joepie met 118 verschillende vierkleurenstickers.
1: Joepie!
3: Vraag uw gratis album, de Joepie Vedettenparade.

Attack, Down on the Street. Omdat het vandaag moederdag is, heb ik een lijstje gemaakt met allemaal liedjes waarin het woord mama voorkomt. Niet moeder of mother, maar mama. En tot 12 uur kan je ze hier in Keukenpret beluisteren, gerangschikt van nummer 10

gaan terug naar het laatste jaar van Radio Mi Amigo als zeezender, 1979. Ik was toen al een tijdje uit Playa de Haro vertrokken om mijn legerdienst te gaan vervullen in Sint-Kruisbrugge bij de toenmalige zeemacht, de marine. Ja, hoe kan het ook anders, met een achternaam zoals de mijne? Na een opleiding van 4 maanden mocht ik er gedurende een half jaar drillsergeant zijn in het opleidingscentrum. En in datzelfde jaar scoorde Elton

eerste zeezenderhit uit 1972. New World met Sister Jane. Voor we verder gaan met de nummer 9 uit de Moederdag Top 10, ga ik je nog eens een nieuwe laten horen van Aaron Blommaert en Zoe Livé. Tranen van goud.

0: ben trots op die jongen hoor. Aaron Blommaert, een stadgenoot van me uit Aalst. Nieuwe single, Tranen van Goud. En dan nu.
1: De moederdag top 10. Nummer 9.
0: Je hoort vandaag in Keukenpret de moederdag top 10. Een hitlijst samengesteld op basis van titels waarin het woord mama voorkomt. Dus niet moeder of mother. En deze staat dus op nummer 9. Junior met Mama Used to Say.

Dit liedje staat dit jaar niet in de Moederdag Top 10... aangezien het woord mama niet in de titel voorkomt. Misschien moet ik volgend jaar een Moederdag Top 10 maken met liedjes waarin alleen maar mother of moeder in de titel staat. Er zijn er ook genoeg van, zoals deze van Paul Simon.

0: Vandaag is het feest voor de moeders. Maar bij Golden Oldies Radio is het iedere zondag feest in de sfeer van Mi Amigo. Zometeen de tipper van vorige week.
1: Breng dit jaar eens een dag vakantie door in het hartje van de Kempen te Westerlo. En maak dan eens van de gelegenheid gebruik om een bezoek te brengen aan Vermeer Thijs en Zonen, het grootste meubelbedrijf van België. Vermeer Thijs en Zonen, gelegen aan de Boerenkrijglaan op 500 meter van de Abdij van Tongerlo.

0: tipper dus van de afgelopen week. Lady Gaga met Shape of a Woman. Over een uurtje kan je luisteren naar de nieuwe tipper. Het wordt weer een heel bijzondere. Maar eerst gaan we verder met de aftelling.
1: De moederdag tot 10.
0: Ah, dit doet me zo verlangen naar de zomervakantie. Hopelijk hoor ik dit dan op de autoradio op de Route du Soleil.
2: Toet, mama.
0: Morgen, toet.

0: vette hit uit 1989. Een schitterende Belgische zangeres. Haar echte naam was Claudine Luipaert, beter bekend als Moran. Helaas is ze er niet meer sinds 2018.
1: Ladies and gentlemen. Iedere zondag van 12 tot 2.
2: Een beetje water. Een beetje zout.
3: Niet te veel.
4: Zoutwater met Ad Vlaming.
5: Zout.

0: Ach ja, het is zoals het is en het gaat zoals het gaat. It's the way it is. Bruce Hornsby and the Range. En nu gaan we verder met onze aftelling.
1: Don't zipper.
2: Van 10 tot 12.
1: De moederdag. Top 10.
3: Nummer 7.
0: Oh jongens en meisjes. Mag het een beetje ruiger op een zondagochtend? Ja toch? Laat de gitaren maar jengelen op de nummer 7 in de moederdag top 10. Slade. Mama weer.

lekker crazy uit het dak gaan. Dat was Slade. Dadelijk hebben we nog een aantal oude heren die uit het dak gaan. Er is namelijk een nieuwe single van de Rolling Stones.

sorry dat ik hen een beetje oneerbiedig oude heren noem. Maar ja, Mick Jagger wordt er 83 dit jaar. En er staat een nieuw album op stapel. En daaruit deze nieuwe single, In the Stars. Dit zijn de Rolling Stones. Zo herkenbaar, hè, dat gitaarwerk.

0: Wat heerlijk toch? Als je op je 83ste nog dit soort muziek kunt maken. The Rolling Stones met In The Stars. Tja, en aangezien dat er vroeger altijd zo'n beetje een tweespalt was tussen mensen die graag The Rolling Stones hoorden en de Beatles-fans. Ik heb goed nieuws voor de Beatles-fans. Want van de twee nog levende Beatles hoor je straks ook een nieuwe single.
1: De Sfeer.

Een top 10 met liedjes waarin in de titel het woord mama voorkomt. Dit hebben we tot nu toe al gedraaid. Op nummer 10, Elton John, Mama Can't Buy You Love. Op nummer 9, Junior, Mama Used To Say. Op nummer 8 stond Moran, Toutes Les Mama. Op 7, Mama We're All Crazy Now van Slade. En dit is nummer 6, The Intruders, I Always Love My Mama. Straks, in het volgende uur, hoor je de rest uit de top 10. Dan gaan we van nummer 5 naar nummer 1.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het KNMI waarschuwt vanavond voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de provincie Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Groningen geldt vanaf 7 uur tot middernacht code geel. Windstoten uit noordwestelijke richting kunnen 80 km per uur bereiken. Verkeer en

0: De zaak met zeker 4 kinderen wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat bepaalde de rechtbank in Amsterdam vandaag. B wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter, onzedelijk betasten van een 13-jarige en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot een vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken Shabama Mahmood riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. Het weer nog. Vanmiddag is er wel bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Wat aangenamer is dan voorgaande dagen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroel en Hoevelaken. 10 minuten over 7 kilometer. Verder is het hele land nagenoeg filevrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op Golden Oldies Radio hoor je niet zomaar een ditje en een datje. Maar wel heel veel voor elk wat wils. Met de klemtoon op de klinkende klassiekers in de sfeer van Mi Amigo. Het wordt opnieuw een blije zondag met het ME-team. Van 8 tot 8. Natuurlijk op Golden Oldies Radio.

Een groep afkomstig uit Zweden. Dat is een land dat zowat borg staat voor goede, kwalitatieve muziek. Je hoort de Ace of Base en Always Have, Always Will. Goedemorgen, welkom bij Keukenpret. Straks gaan we verder met de aftelling van de Moederdag Top 10.

0: commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
1: Juwelier Zwitserland is onvervangbaar bij ieder feestelijk gebeuren. Alle verlovingsringen in goud, 18 karaat, vindt u aan groothandelsprijzen bij uw juwelier Zwitserland. Prijskosten worden terugbetaald door uw juwelier Zwitserland. Molenstraat 3 te

appel valt niet ver van de boom. Het is helemaal de zoon van zijn vader en zelf heeft hij ook al een Grammy Award gewonnen. Stephen Marley. Jawel, de zoon van Bob Marley. Nieuw.

0: recht van het strand van Sint-Anneke in Antwerpen. The Hills of St. Anne, Stephen Marley.
1: De moeder dag tot 10.
2: Nummer 4.
0: Hier staan de Three Dog Night. Mama told me not.

0: Evergreen. Een golden oldie op Golden Oldies Radio. Chris Montez, The More I See You.
1: Don't see back.
2: 20 top 12.
1: De moederdag. Top 10.
0: Hier vinden we een liedje dat niet alleen de moeders, maar ook heel veel andere luisteraars blij zal maken. Mama Leone van Bino.

0: tip.
1: De Rolling Stones brachten vrijdag een nieuwe single uit. Dus konden de oud-Beatles, Paul McCartney en Ringo Starr, niet achterblijven. Hit tip.

hoogdag voor de liefhebbers van zowel de Rolling Stones als de Beatles. In de jaren 60 had je zo'n tweestrijd tussen de fans van de Rolling Stones en die van de Beatles. En die brachten ze allebei meer dan 60 jaar later op dezelfde dag elk een nieuwe single uit. Zowel Mick Jagger als Paul McCartney zijn 83 en Ringo Starr zelfs 85. Je hoorde Paul McCartney en Ringo Starr met Home to Us.

0: meer bepaald. 1980, New Music met This World of Water.
1: De moederdag tot 10.
0: Hier staat een lief mama liedje uit 1966 van Dave Barry.

0: Dave Barry met Mama. Nog twee liedjes gaan we draaien en dan hoor je de absolute nummer 1 in de Moederdag Top 10. Maar eerst een nieuwe single van Jason Mraz, Daddy Sang Bass.
1: Michela, Michela, daar word je de mooiste bruid. Michela,
2: Michela, Smedestraat 33 in Brugge. Michela, markt 89 in Eeklo. Michela, vrijdag maar 33 in Gent.
1: Michela,
2: Michela, met avondkleedjes, suite en cocktailkleedjes.
1: Michela,
2: Michela, gespecialiseerd in bruidskleding.
1: Michela.

jaren 70 en 80 ging er geen feest voorbij of dit liedje moest gedraaid worden. En er hoort ook altijd een soort van line dance bij. Claude François, chanson populaire. Golden Oldies Radio, Miabito. Haha, die Unforgettables. Ik geef je een overzicht van de onvergetelijke mama-liedjes die je de afgelopen 2 uur kon horen in de Moederdag Top 10. Je hebt er nog eentje van me te goed. Op nummer 10 stond Elton John met Mama Can't Buy You Love. 9, Junior, Mama Used To Say. En Moran met Toutes Les Mamas stond op nummer 8. 7, Mama We're All Crazy Now van Slade. En op 6, The Intruders, I'll Always Love My Mama. Dan dit uur, Loggins & Messina op 5 met Your Mama Don't Dance. 3, Dog Night, Mama Told Me Not To Come op 4. Op 3, Bino met Mama Leone. En Dave Barry daarnet nog met Mama.

7 dagen. Dan zijn we er weer met een verse keukenpret. Ik wens je heel veel plezier met Ad, die trouwens deze week jarig was. Hè? Veel is hij geworden, 100? Oh nee, dat was hij niet. Dat was David Attenborough die 100 geworden is. Goed.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. Dat wil milieugroep Advocates for the Future. Die vindt dat de haven zich met het huidige beleid niet houdt aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken dat de wereld in 2050 klimaatneutraal moet zijn, ook Nederland. In 2025 ontving de Stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Het spotje toont een bange, bebloede vrouw in een glazen kooi die wordt geveild door gijzelfiguren. Na de veiling zakt ze door de bodem, waarna de kooi met bloed besmeurd raakt. In totaal kwamen er 889 klachten binnen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Starmer aftreedt.

0: wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter, onzedelijk betasten van een 13-jarige en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van twee jonge kinderen. B werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er hier een kwartier langer over. Dan nog de N210 Rotterdam richting Schoonhoven. Daar rijdt het langzaam tussen bedrijf Park Rivium en Krimpen aan de IJssel. Reken hier op 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Eerst en vooral ook van mij een gelukkig moedertjesdag aan alle moeders in Nederland en Vlaanderen en waar ook ter wereld je nu luistert naar

0: kopen als koekjes.
1: Inderdaad, bij de bakker de koekjes, bij Winchester de broekjes. Winchesters. Ook u vraagt uw Winchester bij uw gewone jeansverkoper of in een der 15 surplus shops in België. In Gent in de supernieuwe surplus shop aan het Koophandelsplein nummer 10. Winchesters aan 599 frank en 2 voor 1000 frank. Onklopbaar in prijs en kwaliteit. Winchesters aan de kust te Oosten.

0: De Blankenbergen, Heist en Knokken. Overal Winchester Blue Jeans.
1: De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Mi Amigo. En hebben alleen een historische waarde.
2: Radio Mi Amigo.
3: Can I start over again?
4: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. The innocent.
5: You want the truth? You want the truth? You can handle the truth!
6: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
7: Get the point good.
8: And now... Vindu.
9: Zoutwater met Ad Vlaming.
10: Goedemiddag. En nu zijn we officieel vertrokken. We gaan er een leuke boel van maken. En ook de volgende twee uur nog even ton uitweven. Je kreeg hem met keukenpret.

0: er heel even beroemd mee in de Nederlanden. Bootsize is nou van Joesen. Zijn volledige naam was Julio Bernardo Joesen. En hij werd geboren op Aruba. Zomaar een wistje dat je van mij meekreeg zonder ook maar één echte reden er moeten achterzoeken. Buiten het feit dat het uiteraard, zoals de kenners wel weten, een cover was van het nummer van de Canadese singer-songwriter Joni Mitchell. Maar dat had je zelf al wel helemaal door. Ja, toch?
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor música del mar, agua salada con Ad Flaming.
2: It's

gaan het toch eens moeten vragen aan Billy Joel wat hij nu precies bedoelde met making love to his tonic en gin of gin en tonic. Het zou ook wel aangenaam zijn om nu eentje bij de hand te hebben, maar geen alcohol in de studio. Tenzij het eentje is van de glazen toren, maar dat drink ik dan puur om te kunnen meedelen hoe

jaren na zijn dood kreeg zijn derde en laatste studioalbum de belangstelling die het verdiende in feite van Nick Drake. En het was ook het meest minimalistische en daaruit kreeg je dan meteen ook de titeltrack.

0: op de Facebookgroep!
1: Wat denk je? Wat wordt het voor jou? Wordt het een app of een vloed? Voor mij in elk geval een vloed. Ik ben fan van Céline Dion, dus dat is niet echt objectief.

0: voor onze Tom wordt het ook een vloed, want die heeft hem zelfs al zijn hittip gemaakt. Hè. De tipper van Schipper was het een tijdje geleden. En nu dus in de rubriek App of Vloed komt hij in onze jaarlijkse hitparade. De vloedgolf van Golden Oldies Radio. Of niet, jij beslist. Ga naar onze website. Daar vind je hem terug. Nu ja, website. Facebookpagina heet dat tegenwoordig. En die dingen. En daar dus bij Radio Miami Go, de sfeer en meer. Daar kun je dus kiezen voor App of Vloed.
1: Hallo,

wat later hebben we afgestemd vandaag. Dan heb je al de moederdag top 10 gemist bij Ton in Keukenpret. En wij draaien nu ja ook wel hier en daar een mooi nummer voor de mama's. Zoals onze App en Vloed met Céline Dion. Maar ook deze Shut Up Your Face, die is dan meer een beetje bedoeld voor de mama's die het moeilijk hebben met papa's die niet zwijgen.

0: wat luisteraars dachten dat Conway Twitty hier Elvis probeerde te imiteren. En dat zorgde ervoor dat het nummer meteen doorstootte naar de nummer 1 in de Billboard Hot 100 op 10 november 1958.
1: Dat is best

De ene grote ster zingt over de andere grote ster. Elizabeth Taylor, het monument, werd bezongen door Taylor Swift. Dat is ook nog mooi, hè? Het komt uit haar nieuwste album, The Life of a Showgirl, dat meteen alle mogelijke records brak. Het was trouwens het 12e album van Taylor. En wij namen het eens mee in onze rubriek The Caroline Moon.

zalig weertje, ja toch? Gistermiddag trouwens nog gauw wandelen in het heerlijke zonnetje. Ja, deze morgen was er ook alweer zon hier in Jabbeke, want vandaag zitten we in onze vertrouwde stek.

0: We hadden het daar net al over iemand die probeerde Elvis te imiteren. Wel, deze artiest startte zijn carrière als imitator van Elvis. Shaking Stevens bouwde uiteindelijk zelf wel een mooie carrière op. Hè? Dit was hem uit 1980 met This Old House. Van Old House gesproken, we nemen nog een keertje onze zoutwaterhittip van vorige week.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
3: Oh, hey, look who you made
4: up. Oud Vlaming.
5: Een beetje water. Een beetje zout.

0: Ja, ze verdwijnen stilaan, de bruine kroegen in Vlaanderen en Nederland. Ja, er is al een hulp- of zelfhulpgroep, heet je dat zeker, die ervoor moet zorgen dat we weer wat interesse krijgen in de kroeg. Wij gaven deze gedachte een extra duwtje met onze zoutwaterhit-tip van vorige week, Nino en de kroeg.
1: You know? Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it.

0: was alweer een hele tijd dat ik Tante Tina niet meer aan je liet horen. Wel, dat hebben we meteen ook goed gemaakt met deze Proud Mary. Je kreeg de versie in 1996. Toen nog een speciale mix met Ike en Tina Turner. Tijd om even een vergeten pareltje boven te halen.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Flaming.
2: Remember this forgotten song.

soms vergeten pareltje. Ja, je vraagt je soms af, wie vergeet het, hè? Vergeten pareltjes? Zijn het de radiostations? Zijn het de DJ's? Zijn het de luisteraars? Er is altijd wel iemand die de schuld krijgt dat een liedje niet meer wordt gehoord. Maar wij proberen daar een mouw aan te passen hier in het team van Zoutwater. En dan hoop ik dat jij daar een beetje gelukkig mee bent. Gelukkig ben je ook als je kunt meezeilen op de golven van de muziek naar ons volgende uur. Tot zo!

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. Maar de staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid diende wel haar ontslag in. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. Dat wil milieugroep Advocates for the Future. Die vindt dat de haven zich met het huidige beleid niet houdt aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken dat de wereld in 2050 klimaatneutraal moet zijn, ook Nederland. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen op Oekraïne uitgevoerd. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Daarbij zijn een wooncomplex van 20 verdiepingen en een kinderopvang geraakt. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. En de 66-jarige Jan B., verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter en het maken van kinderporno.

C.W. McCall en There Will Be No Country Music. Mi Amigo's lieveling van 8 mei 1976.

0: Stevie McCauley kent hem ongetwijfeld nog met de titeltrack uit de film Convoy. Weet je nog wel? Dit was hem met There Will Be No Country Music. There Won't Be No Rock and Roll. Deze Stevie McCall was Mi Amigo's lieveling van 8 mei 1976. En je kreeg hem zoals steeds weer van Johan Vermeer.
1: Mi Amigo, Mi Amigo.
2: Beleef het opnieuw.
1: Mi Amigo.
2: Het legendarische geluid.

0: specials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde. Radio Mi
1: Amigo. De sfeer zoals toen.
2: Het geluid en de techniek van nu.
3: Met de muziek van je leven. Mi Amigo, here we go.
4: Wat een toeval, heb ik toch wel zeker een nummer van Pussycat klaarstaan? Man toch.
5: Elke zondag van 12 tot 2 Zoutwater met Ad Vlaming.

Zalig genieten toch met de drie Kowalsik zusjes Tony, Betty en Marian. Zij leiden Pussycat. Jenny Lane, My Radio Rules, een waarheid als een radio koe.

heet je dat in de tijd van Miamigo in de jaren 70? Toen zei gewoon, dit is een leuk zomers niemedalletje. En dat mag ook wel, vind ik. My Radio Rules van Jenny Lane. Het bestaat helemaal niet, want Jenny is een AI-toestand. We plukten het uiteraard van YouTube. Van YouTube naar een andere tube. Ooit beweerde ze dat het absoluut niks te maken had met drugs. Maar in die tijd geest was het natuurlijk wel een beetje dubbelzinnig. En toch, ze bleven erbij. De titel kwam gewoon uit de Brits-Amerikaanse thriller Funeral in Berlin. Een klassieker uit 1966.

gewonnen zinnetje uit een mooie film gebruikt dus als titel. En het heeft een gene windtijre gelegd. Hè? Het werd een dikke nummer 1 hit in de Nederlandse hitlijsten. She Likes Weeds van T-Set. Wij houden wel van een nummer voor een hitparade. Wat dacht je van de nieuwste van Céline Dion? Zeg je ja, dat is hem, dan kies je Vloed. Zeg je nou, voor mij net niet, dan kies je App.

0: habemus papam.
1: Iedereen komt als je Leo roept.
2: Trinity nam met dit nummer deel aan de Belgische preselectie voor het Eurosong Festival. Ze wonnen hun voorronde, maar eindigden in de finale op de tweede plaats achter Pas de Deux. De band bestond uit bekende namen uit de Belgische muziekwereld. Sophie Verbrugge, later bekend als soloartieste Sophie, Fred Becky en Bob Bobot, beiden ex-leden van de legendarische groep The Pebbles. Hoewel ze niet naar het Songfestival mochten, werd het nummer een hit in de Vlaamse charge en bereikte het de 15e plaats. Het nummer is een typisch voorbeeld van de vrolijke disco-pop-sound uit de jaren 70. Trinity

Eén ding kun je wel zeggen, de keuze van onze muziekpaus Leo Kenisch is nooit vervelend. Dit keer was het dus Drop Drop Drop van Trinity uit 1977. Wat het volgende week wordt, wel, we wachten samen met jou af. En als we dan toch kunnen afwachten, kunnen we meteen maar weer een pracht van een klassieker meesleuren van Dave Stewart samen met Colin Burnstone. Met hun versie van What Becomes of the Broken Hearted.

0: Amigo Fanclub is vast ook wel iets voor jou. Door je op te geven als lid krijg je een prachtige poster van het zendschip, een sticker, elke drie maanden het fanclubblad wat vol staat met foto's van de DJ's, het schip en de studio's en natuurlijk al het nieuws in en om ons station. Verder krijg je als lid veel kortingen, bijvoorbeeld op de t-shirts, op alle evenementen die door de fanclub worden georganiseerd en nog veel meer. Het kost jaarlijks 150 frank of 10 gulden. En je kunt je opgeven als lid bij de Miamigo Fanclub, Vinkestraat 43, Wevelgem in België. Of voor Nederland, Wethouder Klerkstraat 64 in Beest. Dat is B-E-S-D. Kom ook bij onze familie en geef je op als lid vandaag nog.
1: Amigo, top 50. 5 grootste hits van de week.

0: nummer 5.
1: Ja hoor, en ook in de top 5 van de Mi Amigo top 50 heeft Eurosong een vinger in de pap. Met deze nieuw op nummer 5, Olivia Newton-John.

0: haalde een nummer 5 in onze Miami Got Top 50, maar ook een nummer 4 op Eurosong. Zelf vond ze niet zo'n denderend liedje. Het was vrolijk en iets wat theatraal.
1: De Miami Go Top 50.
2: Nummer 4.
0: De nummer 4 was niet alleen componist, artiest en nog wat allemaal meer. Hij was ook producent van zijn eigen grote hit. Deze.
3: In

0: Nog een kanjer van hem is Comment ça va van The Shorts. Dat ken je ongetwijfeld ook wel.
1: Ach, gaan we eens moeten bekijken. Hè.
0: Maar momenteel blijven wij de les. De Miami Go Top 50.

0: nummer 3.
1: De nummer 4 was voor de betreurde Jack. En wij met de nummer 3 terug naar Volendam. We gaan nog eens een feestje.

0: alle tijden, dat weet je wel en dat kun je ook horen bij Joe. Straks hebben we daar nog een woordje meer over te vertellen. Maar het is ook meteen een bruggetje naar de nummer 2 voor deze week.
1: De sfeer van Mi Amigo met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio. Mi Amigo. Nummer 2.
0: Een Canadees die in het Engels een nummer van een Franstalige Belg covert. Dat is Terry Jacks. Goodbye.

0: Het origineel was dus Le Moribond van Jacques Brel en de Engelse tekst kwam van Rod McEwen. Ondanks de vrolijke melodie is het een emotionele lied over een stervende man die afscheid neemt van zijn geliefden.
1: Wij slurpen binnen 20 seconden een flesje bier weg.
2: Oké.
1: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.
3: Nummer 1.
0: De nummer 1 is nog steeds dezelfde als vorige week. Hè. Hoe kan het ook anders?

0: Amigo Top 50 was voor ABBA met hun Waterloo. We zijn alweer toe aan ons volgend item. En dat is er eentje voor Joe. Ja, straks heb je wat er deze week uit de bus is gekomen voor het origineel of the cover. En wij kijken al eens vooruit wat je kunt kiezen voor volgende week. Het is een speciaaltje. Je hebt keuze uit 3 nummers.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week hebben we 3 nummers. Het origineel van Steve Gibb met She Believes in Me.
3: She believes in me. I'll never know just what she sees in me.
2: Het origineel of de cover.
1: Of Wiltura met Zij Geloof.

0: origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover. Golden Oldies Radio.
1: Ik ga voor de tweede in de rij. Ja, je kiest natuurlijk zelf. Hè. Ja, die twee en drie zitten dicht bij elkaar. De eerste origineel in het Nederlands was van Wiltura. En dan heeft André er ook nog eens een extra populaire versie van gemaakt in Nederland. Ja, het wordt dus een beetje wedstrijd België-Nederland. Hè. Dat kunnen we er even bij zeggen. Zou België winnen? Of toch?

0: We zijn natuurlijk een Nederlands station, Golden Oldies Radio, maar je weet maar nooit dat er genoeg luisteraars zijn uit België die stemmen voor de tweede. Je zult het volgende week wel merken wat het antwoord is geworden. Of misschien gaan jullie wel puur voor het origineel. Dat kan natuurlijk ook. Wij gaan in elk geval nu voor de originele nieuwe zoutwaterhittip. Daar zijn ze, de dames.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
3: Een hele goede middag.
4: Oud-Vlaming.
5: Een beetje water. Een beetje

Sabrina Carpenter samen met Madonna, of ik moet in feite zeggen Madonna en Sabrina Carpenter. En Bring Your Love is de zoutwaterhittip. Ja, het zal wel een hit worden, dat is duidelijk.

het is alweer afgelopen. De Pop Express die staat te stomen op het station uit te vliegen samen met Erik Hendricks. Heel veel plezier en ik ben er volgende week terug. Doeg!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt dus niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. De staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid, Van Boele, diende wel haar ontslag in. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de zesde keer in een jaar tijd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden, de ACV, is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besloten in het parlement. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. Thijs Verwest, alias Didier Chesto, heeft een rechtszaak tegen een Amerikaanse advocaat van het kantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Verderweg de meeste

0: Ik weet niet of ze slechte ervaringen had met de mannen van de sport. Never marry a railroad man. Dat was uiteraard Shocking Blue.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen. Hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Het is zondag 10 mei in Vlaanderen. En we houden hier Moederkersdag. Ja. En als jouw moeder Rosanna heet, is het dubbelfeest. Dit is Toto.

zo legendarisch meer geworden die Peter Frampton in 1976. Show me the way. Oh, ik zie het al. Het is alweer 50 jaar geleden. Oh, ja, goedemiddag. Ja, het is moederdag in Vlaanderen. Dat zal u geweten hebben. We gaan alle moeders in de bloemetjes zetten. Leuk is dat. En wat ook leuk is, is dat er reeds programma's waren hier op zondag. Het begon vanmorgen met Frans van der Dicht en ook goedemorgen. Daarna was dat Ton Schipper met Keukenbret en Afvlaming met Zoutwater. Oh, en dan krijgen we nu Pop Express en dan straks Jo Wels en Wim van Egmond. En zo gaat het elke keer maar door. Het is een beetje bijzonder, die sfeer van de jaren 70.

0: Iedere dag hier in Vlaanderen. Het is 10 mei en het is ongeveer 20 graden in Vlaanderen. En af en toe zie je links en rechts een spatje regen, maar dat kan de pret niet bederven.
1: Joepie, joepie, joepie, joepie, joepie. Het grootste tienerblad!
2: Hallo zeg, heb je de nieuwe joepie al?
3: De laatste vrouw, uitverkocht.
2: Nou, een volgende keer zal ik wel vlugger zijn.
1: Joepie! Het grootste tienerblad!
4: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historie.

0: vanwege de jaren 80 was dat een hit met Chris Norman en Midnight Lady.
1: Golden Oldies Radio.
0: Ja, en die Chris Norman, dat was natuurlijk de liedzanger van

met Chris Norman. Ik ben het even naar opzoeken. Dit was natuurlijk de leadzanger van Smokey. En die jongen die is nu aan het optreden in Duitsland, doet hij veel aan. Steve Miller Band, nou, die zag ik in het begin jaren 80. Als jonge knaap in Werchter was dat. Die hoorden ze met Rockin' Me. En die Steve Miller, die had nog wel...

Crispin St. Peters. Ja, daarmee zaten we in de jaren 60. De man werd geboren in 1939 en hij komt uit Swanley uit Kent. In 1995 had hij een beroerte. Hij zou dat nooit echt meer bovenkomen. Hij trok zich ook terug uit de muziek zien. Ja, ja. Dat is altijd zo'n beetje jammer natuurlijk, maar mensen zijn mensen. En als je dit muziekje hoort, dan gaan we weer iemand anders in de picture stellen. En daarvoor gaan we naar Amerika. Daar werd geboren Brenda Gail Webb, als jongste van 8 kinderen. Ze leefde in Paintsville in Kentucky. Huisde op haar vierde naar Wabash in Indiana. Haar voorbeeld was haar oudere zus, namelijk zangeres Loretta Lynn. En haar eerste single werd ook geschreven door Lynn. Ze legde zich toe op countrymuziek. Haar bekendste hit werd echter de popsong Don't It Make My Brown Eyes Blue uit 1977. Dit internationale hitsucces kon ze echter nooit meer herhalen. Hoewel ze sindsdien nog wel meerdere nummer 1 hits had in de Amerikaanse en Canadese countryhitlijsten. Beste vrienden en amigos, ik neem je terug naar 1977. Naar Crystal Gayle.

zondag kan niet meer stuk met zo'n mooie stem van Crystal Gayle. Het werd een klassieke natuurlijk. Don't It Make My Brown Eyes Blue. En in 2008 werd ze trouwens opgenomen in de Kentucky Music Hall of Fame. Ja, over fame gesproken, dan gaan we toch gewoon naar Amsterdam. We gaan zoeken naar lieveling en die heeft...

0: Nederlands lieveling.
1: Pilot en Call Me Around. Mi Amigo's lieveling van 10 mei 1975.

0: I love it. Ik zie het jou al zeggen tegen je partner. Call me round. Ja, dan ga je zondag dan. Dankjewel Johan, voor jouw lieveling.
1: Op Golden Oldies Radio hoor je niet zomaar een ditje en een datje. Maar wel heel veel voor elk wat wils. Met de klemtoon op de klinkende klassiekers in de sfeer van Mi Amigo. Het wordt opnieuw een blije zondag met het ME-team. Van 8 tot 8.
0: Ja, ze vragen wel eens een keer, Erik, wat doe jij in de week? Nou, mijn zoon heeft een huisje gekocht en dan ga ik een beetje klussen. Ga ik een beetje zagen, ga ik dan van alles doen. Ja, een mens moet wel wat. Ja, dat is niet om te lachen, dat is hard werk. Pop Express met Steps.

Ja, dat was het voor mij ook eventjes. The last thing on my mind. We hebben een dienstmededeling, want het gaat gebeuren. Ik zit op zondag 31 mei. Zit ik niet alleen in de studio, want Joe die komt ons vergezellen. Hij gaat zijn programma van hieruit verzorgen. Dus zondag 31 mei, dan zitten we gewoon live. Ik zal dan natuurlijk wel even na de aflevering mijn studio moeten desinfecteren.

0: adres.
1: Elke zondag van 4 tot 6. De sfeer van Mi Amico op Golden Oldies Radio. Schoon Schip met Joe Wells.
2: Joe Wells houdt je in de sfeer. Met hits en jingles van wel eer.
3: Hey Erik, heb je nog zo'n oude Vlaamse hit voor ons?

Johnny Wilde. Ja, het was een Vlaamse zanger die vooral bekend was in de jaren 60. En dit nummer uit 71 natuurlijk. Verloren hart, verloren droom. Ja, dat was geen simpele jongen hoor, want die werkte ook nog samen in de Moulin Rouge in Parijs met Gilbert Bécaud en Shirley Bassey. En over samenwerken gesproken, je hoorde het al, we gaan op 31 mei gaan we hier helemaal live en komt Schoon Schip ook vanuit de Pop Express Studio. En naar geluisterd te hebben hoor ik dat er nog een paar meer DJ's zullen afzakken naar de studio hier. Dus keep tuned zal ik zeggen, houd vrij in jouw agenda. Mooi is dat hier bij Pop Express zondag namiddag en wij gaan terug naar de mooie jaren 80 met Sister Celeste en I'm Thinking of You. Wat zeg je?

0: mag ik de Vlamingen even attent maken. Het is vandaag moedertjesdag, dus vergeet haar niet. Pop Express, we draaien de Sister Sledge.
1: Steamer on gum, steamer on gum, steamer on chewing gum. Steamer on chewing gum, steamer on.
2: Lekker, maak
3: het
2: dan.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Miami Go.

streven naar perfectie, dat is Toto. En voor alle moeders vandaag die Rosanna heten, ja, dat is dubbelfeest. En Toto, programmeren in je programma, dat is altijd moeilijk, want je moet dan kiezen tussen die plaatjes. En wij kozen voor Rosanna, maar ja, wat waren die andere plaatjes weer?

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. In een nieuw rapport waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen, waarschuwt het Planbureau. Dat vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt, zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau QuestionMark. Dat onderzocht producten zoals babypap, maaltijdpotjes, toetjes en ontbijtgranen. De onderzoekers keken of deze producten passen binnen de schijf van 5 van het voedingscentrum. De meeste van die producten blijken niet aan de richtlijnen te voldoen. In Brussel demonstreren een paar duizend mensen tegen bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besproken in het parlement. En DJ Tiësto heeft een rechtszaak tegen een Amerikaans advocatenkantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Tiësto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. Tiësto ging daarop in beroep. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zelf zit de zon. Ik zal maar gaan terugkomen, vind ik. Let the Sun. En Aquarius. En daarmee zaten we helemaal in de flower power periode in de jaren 60. Je hoorde The Fifth Dimension.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen. Hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Zondag 10 mei en het is in Vlaanderen Moederdag. Dus voor alle moedertjes onder ons. In het volgend uur een kanon van een vent. Tom Jones.

En natuurlijk ook de vergeten klassiekers die je haast niet meer hoort op de radio. Zoals dit plaatje van Green. Who draws the crowd and plays so loud, baby, it's the guitar man. Dit is jouw feestelijke zondag.

Dit moet een speciale regio zijn daar in Volendam. BZN bij Pop Express. Don't say goodbye. Ja, het is gezellig hier. Altijd op zondag.

0: Sinner, You Can Call Me Back. Dat doet me denken aan een analoog toestelletje. Het antwoordapparaatje met zo'n tapecassette erin. Die de berichtjes allemaal opving. Het is allemaal antiek spul tegenwoordig. Clyde Brown met You Call Me Back.
1: Voor muziek stemt u af op Radio Miamigo. Voor uw aankopen kiest u GB Center. Uw geld is er meer waard, want GB Center is de ware prijzenkampioen. Aan alle afdelingen vindt u duizenden artikelen tegen permanente lage prijzen. Voedingswaren, kleding, huishoudapparaten, radio's en tv's. Alles voor iedereen en voor iedere dag. GB Center biedt u gewaarborgde kwaliteit op zijn voordeligst. Want uw GB Center is voortaan de prijzenkampioen.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miamigo en hebben alleen een historische waarde.

Kijk, dat is dan weer leuk om terug te vinden voor de DJ, die plaat uit 1972. Breed was dat met de Guitar Man. Ja, dat was het eigenlijk. Dat we dat nog draaien hier op de radio bij Golden Oldies Radio. Lekker zonnig is het. Dit zijn de Jacksons.

0: Go.
1: Hallo allemaal, dit is Paulette, vroeger van Champagne. Ik wens Erik Hendricks met zijn programma Pop Express veel succes en vele lieve groetjes aan alle luisteraars. Hou de sfeer van Radio Mio Amigo er goed in.

0: Weet je nog wel als je 17 was? Ik hoor het jou al denken. En bedankt Paulette, we zullen het altijd blijven doen. Die sfeer van Mi Amigo heel goed houden.
1: Frans, Ton, at Eric, Wim en Joe. Your friends on Sunday. Tus amigos los domingos. Every Sunday from 8 to 8. The sound of Mi Amigo. On Golden Oldies Radio.

0: Sexy.
1: Ja, het was een hele periode, hè, die begin jaren 80 met de Neue Deutsche Welle, zo werd dat toen genoemd. Met de Spider-Murphy Gang, weet je nog? De Skandal in Spreebezag. Zo is dat. Kijk, we gaan weer een groep in de belangstelling zetten. De groep komt uit de jaren 60, zie ik. Ja, het was de naam van een Engelse groep die deel uitmaakte van de Britse beat-explosie van begin jaren 60. De blikvanger van de groep was Eric Burdon. Klein van postuur, maar met een gigantische stem. Echter, het muzikale genie achter de groep was onmiskenbaar Alan Price. Price vormde in 1961 in Newcastle, samen met bassist Chet Chandler, drummer John Steele en gitarist Hilton Valentine, de Alan Price Rhythm and Blues Combo. De leden kenden elkaar van school of uit het kleine jazz en blues circuit van Newcastle. Toen een jaar later Eric Burdon er als zanger bij kwam, veranderde men de naam. En de groep zelf beschouwde zichzelf als de Rhythm and Blues groep. Hun eerste single, Baby Let Me Take You Home, was echter een middle of the road popnummer dat de band nooit live heeft willen spelen. Het nummer kwam op 16 april 1964 uit, maar kwam in Engeland niet verder dan een 21ste plaats. En twee maanden later volgde hun bewerking van de traditional House of the Rising Sun. En daarmee stoten ze direct door naar de eerste plaats. Ook in de Verenigde Staten, waar het nummer echter zonder medeweten van de band in een sterk verkorte versie werd uitgebracht. Ja, beste vrienden, we gaan terug naar die jaren 60. Uiteraard had ik het over The Animals en The House of the Rising Sun.
0: Hey.

1964 was dat met die Animals en ja, daarna zouden ze uit elkaar vallen om in 1975 terug bij elkaar te komen, een nieuwe album op te nemen, maar dat ging niet zo vlotjes. Het was wachten tot 1983 om een succesvolle LP, live LP trouwens, te maken. En daarna werd het helemaal stil rond die Animals. Ja, hier Huizen Pop Express is het nooit stil.

0: Ook weer zo'n plaatje dat je niet vaak meer hoort. Love in the Shadows van de Niels Daka.
1: Golden Oldies ja. Radio.
0: Ja, van de ene lieveling naar de andere lieveling. Hey, dag meisje.
2: Opie.
0: Ja?
2: Ik moet

0: Ook weer zo'n klassiek plaatje op de radio, hè? Die Candice Staten. En Lia vroeg me om de Omi te gaan helpen, want de Omi is natuurlijk nog mama. Ik moet me uit de voeten gaan maken. Nog 20 minuutjes, Lia. Is dat ook goed?
1: Oké.

0: Songfestival in Charlotte was dat in 1999. Take Me To Your Heaven. Als je het mij vraagt, zou ik daar nog een beetje mee willen wachten.
1: Greats bekend kleur op de Fiorato 74. Van 29 augustus tot en met 8 september aanstaande kunt u zich overtuigen van smaakvolle topkwaliteit op het gebied van kleuren TV's met en zonder draadloze afstandsbediening. Greats bekend kleur op de Fiorato 74. Dagelijks geopend van 10 tot 5 en van 7 tot 10. Kleuren TV's van Greats in stand 78.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
3: Timeless tunes for every generation's heart on Golden Oldies Radio.

Ja, de vrouwenmagneet op de radio. Het mag wel met Moedersdag hier in Vlaanderen met Tom Jones. En Love Me Tonight. Er is weer heel wat liefde, zie ik in de lijst staan. Ook de volgende plaat is dat. En die

Joe, ik hoop dat zijn schoonschip een beetje mooier eruit ziet. Want vorige week met die party, nou, dat wil je niet weten. Zo, dit was Pop Express voor deze week. En als je het goed vindt, hoor je ons terug dinsdag bij de herhalingen. En

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. In een nieuw rapport waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daarvoor zelfs in de knel komen, waarschuwt het Planbureau. Dat vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt, zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Questionmark. Dat onderzocht producten zoals babypap, maaltijdpotjes, toetjes en ontbijtgranen. De onderzoekers keken of deze producten passen binnen de schijf van 5 van het voedingscentrum. De meeste van die producten blijken niet aan de richtlijnen te voldoen. In Brussel hebben zo'n 40.000 mensen gedemonstreerd tegen bezuinigingsmaatregelen van de regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besproken in het parlement. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste top van de Alpen. In sommige regio's viel de sneeuw vanochtend al tot onder 1200 meter. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files staat het op een aantal plekken behoorlijk vast door met name ongelukken. Om te beginnen, de A1 valt op Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken staat 6 kilometer file, maar de vertraging is ruim een half uur. Er gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk met meerdere voertuigen. Er zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is nog dicht en zoals gezegd de vertraging ruim een half uur. 3 kwartier vertraging heb je op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Hier zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. Dan de A12. Utrecht richting de Duitse grens bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij Westervoort de kwartier oponthoudt. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam even overschie is een noodreparatie aan het asfalt aan de gang. 3 kilometer file is het gevolg met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nooit niks op

nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo. Op Golden Oldies Radio. En

0: 1977, de Doelies met Love of My Life.
1: Hey lieve luisteraars, ik luister elke zondagmiddag naar mijn lievelingsprogramma op Golden Oldies Radio tussen 4 en 6. Schoonschip natuurlijk met Joe Wells. Jij luistert toch ook?
0: We luisteren allemaal, zo eenvoudig is het. Zeker, na de Pop Express van Erik gaan wij er ook een ket op geven vanmiddag. Want radio, ik beschouw het een beetje als fitness, hè. Het is hetzelfde, hè. Ja, tuurlijk. Alleen kom ik niet van een stoeltje. Elke zondag opnieuw is het een uitdaging om die microfoon, om die schuif open te zetten en te zeggen hallo.
2: This is the worst moment of my entire life.
3: Goedemiddag.
4: Joe Wells on Radio Mi Amigo. I hate him already and I don't even know
0: it. Het is vandaag zondag 10 mei. Dat wil zeggen dat ik alle moeders in Vlaanderen en ook in Nederland een hele gelukkige moederdag wil wensen. Het is vandaag

Er hangt weer heel veel liefde in de lucht. Ik voel het aan mijn sprietjes. En natuurlijk ook aan David Grant samen met Jackie Graham. Could it be I'm falling in love? Uit de periode dat ik nog op de universiteit zat van Antwerpen, namelijk European University Radio. Ja, tot 1986. Toen hebben ze me buiten gesmeten, want toen

0: Ze zeggen altijd, een DJ mag geen voorkeur hebben. Wel, ik heb soms wel een voorkeur. En zeker niet voor Justin Bieber of Nicki Minaj. Tenzij het een goed nummer is. En dat is het ook vandaag. The Beauty and the Beat.
1: Daar is hem! Daar is hem!
2: Mi amigo Joe Wells.
3: Such a fucking psychopath.
0: Uit ons hitarchief heeft Gerry van der Putten vandaag weer een pracht van een Duitse plaat gekozen. En ik heb het over niemand minder dan Roland Kaiser met die

0: Open de jacht op de mooiste klassiekers en muzikale herinneringen. Samen met Frans, Ton, Ad, Erik, Wim en Joe. The Unforgettables. Elke zondag van 8 tot 8 op Golden Oldies Radio.
1: Luisteraars in België zijn volgens de statistieken vandaag meer dan 28.000 mensen jarig. Een historische belangrijke datum dus en een populaire verjaardag. Voor al deze luisteraars die nu aan de radio gekluisterd zitten, heb ik dit nummer uitgekozen. Namelijk James Lloyd en the original Dutch Rhythm Steel and Showband. Wow, een mondje vol dus met de

in België en Nederland, behalve in Antwerpen. Ja, beste vrienden, daar is het pas moederdag op 15 augustus. Hoe kan dat nu? Wel omdat de traditie in 1913 werd geïntroduceerd om de moederfiguur te eren op de dag van de moeder der moeders. En natuurlijk ook omdat Antwerpenaars een apart volkje zijn.

0: Django Wagner met Waarom ben jij gegaan? De playlist van dit programma vind je ook terug op mijn Facebookpagina Joe Wells.
1: Voor een schoonblijvende oven van uw bouwknechtfornuis moet u beslist bij Hillewaere zijn in Antwerpen. Bij Hillewaere vindt u de allernieuwste stijl ook voor inbouw bouwknechtfornuizen, zowel elektrisch als algas.
2: Hillewaere in de Lamorinièrestraat te Antwerpen.
1: Hillewaere.
0: Hillewaere was in de jaren 70 een begrip in Antwerpen.
3: We vertellen u al meer dan een jaar dat GM Antistatic er is voor vervuilde, tikkende en spetterende platen. Als u GM nu nog niet geprobeerd heeft, wordt het wel de hoogste tijd. GM, de modernste antistatische platenspray.
4: The music and the Mi Amigo sound of yesteryear.

0: Wat zeg je?
1: De commercials komen uit het verleden van Radio Miamico en hebben alleen een historische waarde.
0: Het is vandaag zondag 10 mei. En wat gebeurde er op 10 mei 1994? Wel, toen werd Nelson Mandela beëdigd als de eerste zwarte president van Zuid-Afrika.

November 1970, Tyrone Davis met Turn Back the Hand of Time. Kon ik het maar? Ik zou nogal wat veranderen. Mis nooit nog een uitzending. Je vindt onze podcasts makkelijk terug. Dan kan je luisteren wanneer je maar wil. En volop genieten van de sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio. Oh vrienden, ik heb goed nieuws, want binnen 3 zondagen, de laatste zondag van mei, 31 mei, staat er heel wat te gebeuren hier bij de sfeermakers van Mi Amigo. En deze jongens laten mij echt

Heb je hem? Zondag 31 mei voor de eerste keer. De sfeermakers van Miami Go Live. En daarmee bedoel ik de 100ste schoonschip met Joe Wells. Maar ik ben niet alleen. Nee, Erik Hendricks zal er ook bij zijn. Hij mag van 2 tot 4 zijn Pop Express presenteren. En dan kom ik met mijn schoonschip.

0: Amerikaanse rockband The Cars brachten op 10 mei 2011 hun 7e en tevens laatste studio-LP uit met de titel Move Like This. Daaruit draaiden we vandaag voor alle liefhebbers Sad Song.
1: Joe Wells, hit tip.
0: Deze week hebben we gekozen voor een lekker swingende plaat van Mike Peterson.

0: jaren 70 hingen wij soms uren aan de telefoon om onze liefde te betuigen, weet je nog wel? Love on the telephone, Foreigner.
1: Hey, wat heb jij nou aan?
2: Een Miami jeans.
1: Nou, trek hem eens uit.
2: Ah, kom nou. Hij zit net zo lekker.
1: De Miami jeans.
3: Dit is de beste! Formidabel zin!
4: De best oldies station, Golden Oldies Radio.
5: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Miami Flashback.

Op 10 mei 1975 wordt het platenlabel Apple Records van de Beatles opgeheven. En dit waren ze nog eens een keer vandaag, de Beatles met 8 Days a Week.

0: Everyone knows it's Windy van The Association 1967. Hier bij de Sfeermakers van Miami Go.
1: Nooit niks op zondag.

er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo. Op Golden Oldies Radio.

0: is de hoogste tijd voor wat romantiek op de radio. Hier is Billy Preston en Cy Rita. With you, I'm born again.
1: Come bring me your softness.

Het typische geluid van Mi Amigo uit de jaren 70. Ik heb het over Limousine met 75. Ik heb er nog 21 aan voor het tijd zijn van 5 uur. Een vocale van Dusty Springfield. En Dusty Springfield mag voor het eerst op 10 mei 1964 optreden in de Amerikaanse Ed Sullivan Show op

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen. Het Planbureau vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. De Nederlandse drankjesproducent Stelz gaat de reclame in bushokjes van het alcoholhoudende drankje Hard Lemonade aanpassen. De indruk kan ontstaan dat het om een soort limonade gaat, maar nu er discussie is ontstaan, gaat het bedrijf deze uiting aanpassen, zodat nog duidelijker is dat het om een alcoholhoudende drank gaat, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van RTL Nieuws. Hard Lemonade bevat net als andere Stelz-producten 4,5%. De Verenigde Staten hadden vorige maand de grootste prijsstijging van bijna 3,8% dan een jaar eerder. Dat komt vooral door duurdere brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In maart, toen de oorlog net was uitgebroken, was de inflatie 3,3% ten opzichte van een jaar eerder. Zolang de straat van Hormuz gesloten blijft, betalen handelaren veel voor een vat olie. En daarvan profiteren olieproducenten en olieverwerkers, melden autoriteit Consument en Markt. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste bergtoppen van de Alpen. Tot slot het weer. Vanavond komen nieuwe buien vanaf de Noordzee ons land binnen en die verspreiden zich over het hele land. De KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de loop van de nacht wordt het weer wat vaker droog. Bij opklaringen koelt het af naar 4 graden, maar op de meeste plaatsen wordt het niet kouder dan 7 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nooit niks op

0: Is er een dokter in de zaal? La la la la la la la la. It's Golden Oldies Radio. With the sound of me amigo. Luister vrienden, welkom terug in deel 2 van Schoolschip met Joe Wells. Nog een uurtje te gaan en daarbij wil ik Tamara, Anja en Ria feliciteren met hun verjaardag. Ze maken deel uit van mijn schoonmaakploeg en hier wordt zeker en vast stevig gepoetst.
1: Yeah. Your number one Golden Oldies Radio.
0: Deze man heeft dezelfde haartooi als ik en houdt ook van zwarte koffie. Ik heb het over Telly Savalas.
2: Coffee black,

0: In sommige delen van Nederland en België varieert de temperatuur soms wel heel veel. En dan heb ik het bijvoorbeeld over de temperatuur op 10 mei 1998. Toen werd de hoogste temperatuur in België gemeten, namelijk 28 graden.
1: Jeetje, man, heftig.
0: Olivia Rodrigo, dat is mijn nieuwe chouchou, zal ik maar zeggen. En ja, ze heeft een nieuwe single gemaakt. Helaas, ze is geen fan van mij, want de nieuwe single die heet Drop Dead.

0: drop dead. Ton Schipper is de man die bij ons verantwoordelijk is voor de jingles. Zoals deze bijvoorbeeld.
1: Open de jacht op de mooiste klassiekers en muzikale herinneringen. Samen met Frans, Ton, Ad, Erik, Wim en Joe. The Unforgettables. Elke zondag van 8 tot 8 op Golden Oldies Radio.
0: En ik dacht deze week, hij moet eens een jingle maken over de onverbeterlijken. Ja, probeer dat maar eens in het Engels te vertalen, Tom.
1: Come aboard the musical time machine. Frans, Ton, Ad, Erik, Wim and Joe. Take you on a journey straight from the past with the sound of Mi Amigo. Every Sunday from 8 to 8 on Golden Oldies Radio.
0: Wie van jullie herinnert zich nog de Common Linnets? Gaat er een lichtje branden?

Morgen beginnen de preselecties opnieuw voor het Eurovisie Songfestival. En ik ben benieuwd of jij gaat kijken. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben al een paar jaar afgehaakt. Maar wie weet, dit jaar ga ik misschien toch nog eens kijken. Want op 10 mei 2014 wint Oostenrijk het 59ste Eurovisie Songfestival. Weet je nog, met Conchita Wurst. Nederland wordt tweede met het lied Calm After the Storm van The Common Linnets. En dat was de hoogst behaalde aanslag sinds 1975. Music.

Collega Ad Vlamink heeft in zijn programma Zoutwater tussen 12 en 2 een nieuw item en dat heet App of Vloed. Daarin kan je kiezen of je een nummer goed vindt. Vind je het goed, zeg je vloed. Vind je het niet goed, dan zeg je app.

Surf naar de Facebookpagina van Radio Mi Amigo De Sfeer en meer. En stem daar of dat je Céline Dion goed vindt. Nou ja, van mij krijgt ze sowieso een...

0: Suzy Wafels. Gratis te winnen 100 formidabele reizen naar Spanje. Vlieg met Suzy naar de Costa Blanca. Zomaar gratis voor niks 100 maal naar Spanje. Ga onmiddellijk uw deelnemingsformulier vragen. Bij uw winkelier natuurlijk. Met Suzy gratis naar Spanje. Samen met uw reisagent Jet Air. Jet Air, uw reisagent. De specialist voor reizen naar Spanje. Hey!
1: Hallo, wat eet jij vandaag?
2: Gewoon slaafvinken.
1: Neem ik nooit. Krijg je geen jus van?
2: Ik kan dus wel.
1: Een slaafvinken?
2: Nou ja, wel met knor erbij hoor. Hier, kijk maar.
1: Tjonge, wat een hoop jus. En lekker bruis, hè? Laat eens proeven.
3: Maak meer van uw jus met nieuwe Knorr pikante jus. 4 smaken, 4 nieuwe manieren om fijne jus te maken. Samen met Knorr.
1: Lang niet gek. Lekker, hoor.
4: Jo Wells met Schoon Schip.
5: De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde. The best music.
6: Golden Oldies Radio. Elke zondag de sfeer die je niet wil missen.
7: Yesterplay.
5: Je bent jong en wild, je zendt de internationals.

0: Hans, Ton, Ad, Erik, Wim en Joe patrouilleren langs de muzikale snelweg. Van zeezenderhit tot vergeten klassieker. Ships, the Sea Hits Patrol. De sfeer van Mi Amigo. Elke zondag van 8 tot 8 op Golden Oldies Radio.
1: Op 10 mei 1960 wordt Paul David Hewson, de Ierse zanger beter bekend onder zijn artiestennaam Bono van U2, geboren. Vandaag mag hij 66 kaarten.

0: Bono, zijn bijnaam, is eigenlijk een verbastering van het Latijnse bona vox, wat zoiets betekent als goede stem. Afgelopen week kon je kiezen op mijn Facebookpagina voor het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week waren dat The Animals met The House of the Rising Sun.

Een goede keuze voor de liefhebbers van de echte popmuziek, The Animals met The House of the Rising Sun. Op 10 mei 1946 wordt de Schotse stier en volkszanger Donovan geboren. Hij wordt vandaag 80 jaar en wij gaan luisteren naar Sunshine.

0: Donovan met Sunshine Superman. En in 1960 werd hij de eerste Engelse popster die gearresteerd werd voor het bezit van cannabis. Een paar jaar later, in 1968, leerde hij John Lennon van de Beatles enkele gitaartechnieken.
1: Oeh.
2: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
3: Het origineel of de cover.
2: En deze week hebben we drie nummers. Het origineel van Steve Gibb met She Believes in Me.
4: She believes in me. I'll never know just what she sees in me.
3: Het origineel of de cover.
2: Of Wiltura met Zij Geloof

0: Het origineel of de cover?
1: Het origineel of de cover? Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover. Golden Oldies Radio. De nieuwe opgave staat op mijn Facebookpagina Joe Wells. Hey,

Onze archivaris Gerry van der Putten dipte dit plaatje uit ons Miamigo-archief. 1962, niemand minder dan Shelly Fabares met Funny Face. Tegenwoordig troepen heel wat artiesten samen.

0: Modehuisstending in Aalstander, Dendriemondse Steenweg 276 en in Bergen Antwerpen aan de Gitschotelei 138. Iedere frank telt dubbel bij Stending, want Stending betekent twee stuks halen, één betalen. Rotterdammers opgelet. Autovrakken ophaaldienst De Populier haalt uw autovrak op met een gratis afstandsverklaring. Hoofdweg 141-143 in Rotterdam. Telefoon 010-201487.
1: Opgelet, autovrakken ophaaldienst De Populier werkt uitsluitend in Rotterdam.
2: Memories live on Golden Oldies Radio.
3: Iedere zondag proef je hier de sfeer van Mi Amigo tussen 4 en 6 op Golden Oldies Radio. Fijn dat je luistert.

0: trouwe luisteraars van dit radiostation zullen ongetwijfeld Smokey hebben herkend met Lay Back in the Arms of Someone. De hapjes zijn bijna op, maar de sfeer zit nog goed, dus dames, zullen we er nog eentje doen?
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rocked. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rocked. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: 10 mei 1954 verschijnt Bill Haley en zijn Comets. Rock Around the Clock is de eerste rock and roll single die op nummer 1 staat in de Amerikaanse hitparades. Je luistert nog steeds naar Schoonschip met Joe Wells. Het is bijna afgelopen, maar dat betekent niet dat wij slechte plaatjes gaan draaien. Nee. We hebben hier Thomas Anders. En hij kon de 3 Degrees strikken om hun wereldhit nog eens een keertje mee in te zingen. Hier zijn ze met When Will I See You Again.
1: Today, in the hotel I'm staying at. Very nice hotel. Walking down the hallway behind what had to be a husband and wife. He said,

0: atmosphere from Mi Amigo of Golden Oldies Radio. Mi Amigo
1: Music. Dames, ik heb nog een vraag voor jullie. Ja, een heel pertinente vraag. Hoe zit het met ons? En ik denk dat ik niet de enige ben, want hier is champagne. How about us?

0: Wat een mooie afsluiter voor deze 97ste Schoonschip. En ik zeg het weer nogmaals, de 100ste wordt een groot feest. We gaan live uitzenden vanuit Begijnendijk in België. Samen met alle andere collega's van Miamigo. Zet deze afspraak nu al in je agenda, zondag 31 mei. Nog veel plezier met de collega's en graag tot volgende week.
1: Doei!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal hebben de Verenigde Arabische Emiraten meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op Iran tijdens de huidige oorlog. De krant baseert zich hierbij op anonieme bronnen. De Emiraten zelf hebben nog niet gereageerd. Mocht het nieuws kloppen, dan is er nu voor het eerst sprake van een derde land dat direct betrokken is bij de aanval op Iran. De Nederlandse politie heeft de afgelopen maanden tientallen arrestaties verricht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. De directe aanleiding was de aanhouding van twee Nederlanders in Colombia. Die worden verdacht van ernstige misdrijven zoals afpersing, mishandeling en ontvoering. De mannen van 42 en 47 jaar oud werden in februari in Colombia opgepakt. Ze zouden vanuit Zuid-Amerika een sleutelrol hebben gespeeld in de drugshandel richting Europa. Ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover duurzame keuzes voor de energietransitie, maar in de praktijk onderneemt het merendeel geen actie. Volgens Milieucentraal twijfelen veel mensen aan wat verduurzaming hen op de korte termijn concreet oplevert. Daarnaast speelt onzekerheid over het volle stroomnet een grote rol in de terughoudendheid. En het is vandaag de dag van de zorg, de dag waarop zorgmedewerkers wereldwijd extra waardering krijgen voor hun onmisbare werk. De datum is niet toevallig gekozen. Het is de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne geneeskunde. Naast de feestelijke kant is er vandaag ook aandacht voor de grote uitdagingen in de sector. Er is namelijk nog steeds een flink tekort aan wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en ander zorgpersoneel. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Bij la la la la en trilalali en tralala. Maar dit is wat anders, hè? Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. The Cats in the Magical Mystery Morning. Ik denk bij dat soort nummers altijd, als ik dat hoor, hè, dat tuut, tuut, tuut in dit geval. Of de componist weet het niet meer en maakt er een, geen lalala van, maar een tuut, tuut, tuut, tuut van. Of de artiesten vergeten het en zingen dan lalala of tuut, tuut, tuut, tuut. Ja, het is maar hoe je het bekijkt, zeg ik altijd. Dus, wat hebben we vandaag? We hebben vandaag leuke deuntjes om nooit te vergeten. Althans, daar ga ik wel vanuit dat u ze vergeten bent en misschien leuk vindt. Maar dat is nog altijd de vraag. Bent u er klaar voor? Mooi. Ik ook. Wees welkom.

Als u denkt aan Dave, dan denkt u natuurlijk aan... Danser met een ander. Ja, toch? Of denkt u toch aan meer nummers wat hij heeft uitgebracht? Toch wel. We gaan terug naar 1976. Met Dave natuurlijk.

Bonnie, Delaney and Friends. En The Never Ending Song of Love. 1971 alweer. Ja, dat kan. Zo oud zijn sommige liedjes en je hoort ze gewoon weer. Francesco Napoli. Italic.

Balla, balla, balla, balla. We gaan nog even door met het Italiaans, maar dan in de vorm van de dubbeldraai. Betty Bravo gaat erover zingen. Die komt uit 1974. En Rita Hoving hoor je met Laat Me Alleen. Ja, het Italiaans, het is toch altijd wel wat, hè?

0: Laat me alleen.
1: Laat me alleen.
0: Natuurlijk laat ik jou alleen. Muzikaal gezien dan in dit geval, hè. Daar moeten we wel even duidelijk over zijn. Ze is niet meer onder ons, maar ze was toch een klein beetje onder ons weer. Door dit liedje natuurlijk. Geen grootse carrière gehad, maar wel een carrière om op terug te blikken natuurlijk. Dawn.

Just Might. Bruno Mars. Ja, al meer dan 25 jaar staat hij gewoon in de hoogste regionen van diverse hitlijsten. Optredens heeft hij nog steeds. Welke artiesten doen dat nog meer? Ja, dat zijn er meerdere. Dat weet ik ook wel hoor. Maar voor hem zo'n late periode. Vond het toch wel bijzonder dat hij een lang leven kreeg dus in het muzikale werk. In het muzikale werk, zo moet ik dat zeggen natuurlijk. En we starten gewoon Kiyo Sakamoto nog even opnieuw op. Dat hoorde u goed. Hier is Sukoyaki.

Elvis Costello en The Attractions. I Don't Wanna Go to Chelsea, 1978. En ik hoor, ik denk, oh, dat was een grote hit. Niet dus. Ik zeg al eens meer. Een hit wordt bepaald toen in de tijd door in de hitparade te staan, toen die verkocht werd. Maar je herinneringen zijn ook belangrijk. En soms zijn die wel eens belangrijker. Heeft de artiest natuurlijk weinig aan. Maar de maatschappij ook, maar daar hoef je helemaal geen medelijden mee te hebben. Maar het gaat om die herinnering, toch? Mooi. Elvin Bishop.

Dat doen we dagelijks hier. Flashback, oftewel terug in de tijd. En hij heeft er toen in de tijd een liedje over gemaakt. En ik heb het over Palenka natuurlijk. En Flashback, dat was wel duidelijk, toch? Oké. Nee, dan wil ik even duidelijk over zijn dat het duidelijk was. Colin Blundstone.

0: thought to myself, what could that mean? Am I going crazy? Or is this just a dream? Now wait a minute, I know I'm lying in a field of grass somewhere. So it's all in my head.
1: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Bart Meijer. Een contract op oproepbasis wordt voor veel werkenden verleden tijd. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuwe wet die flexwerkers meer bescherming moet bieden. In Nederland werken momenteel zo'n 2,7 miljoen mensen met een flexibel dienstverband. Het bekende nulurencontract maakt plaats voor het zogeheten bandbreedtecontract. Hierbij worden een minimaal en maximaal aantal uren afgesproken, waarbij de uren niet te ver uit elkaar mogen liggen, om werknemers meer zekerheid te bieden over hun inkomen en rooster. De Nederlandse politie heeft de afgelopen maanden tientallen arrestaties verricht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. De directe aanleiding was de aanhouding van twee Nederlanders in Colombia. Die worden verdacht van ernstige misdrijven zoals afpersing, mishandeling en ontvoering. De mannen van 42 en 47 jaar oud werden in februari in Colombia opgepakt. Ze zouden vanuit Zuid-Amerika een sleutelrol hebben gespeeld in de drugshandel richting Europa. Het is vandaag de dag van de zorg, de dag waarop zorgmedewerkers wereldwijd extra waardering krijgen voor hun onmisbare werk. De datum is niet toevallig gekozen. Het is de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne geneeskunde. Naast de feestelijke kant is er vandaag ook aandacht voor de grote uitdagingen in de sector. Er is namelijk nog steeds een flink tekort aan wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en ander zorgpersoneel. En premier Rob Jetten is vanochtend op Bonaire naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens het zwemmen ergens door werd geprikt. Hij kreeg een allergische reactie, maar hield er geen ernstige verwondingen aan over. Het is nog onduidelijk waardoor de premier precies werd geraakt. Door het ziekenhuisbezoek is het programma van Jetten op Bonaire aangepast. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is zo goed als voorbij, maar desalniettemin toch een paar files die nog opvallen en best wel wat vertraging veroorzaken, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Het loopt in Deil een ongeluk gebeurd, hier is de linkerrijstrook dicht, dat kost je een kwartier. A12 Utrecht richting Duitsland, bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug voor Westervoort 5 kilometer file met ook nog een kwartier extra reistijd. En daardoor ook nog flinke vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 5 kilometer file, maar de vertraging is nog altijd bijna een half uur. En tot zover de ANWB-verkeer.

Young, Gifted and Black. Inderdaad. Bob en Marcia. 1970. Oh, wat gaan we toch af en toe veel terug in de tijd, hè? Valt wel van mee, hè? Want het is 5 jaar later. Glenn Gamble. En de Rhinestone Cowboy.

praat met me. Dat is een beetje lastig voor u, hè? Natuurlijk. Ik praat met u. Ik praat naar u toe, hè? U kunt wel terugpraten. Maar dat doet u dan via de mail. Toch? Oké. Okay. Meer kan ik er ook niet aan doen. U kunt een plaatje aanvragen. Of gewoon iets kwijt dat u kwijt wil, natuurlijk. Jack Coltrane, 1973. You were my friend.

0: Joe Cocker. Cry me a river.
1: Oh, je wilt nog even doorgaan.
0: Oké. Doe maar. Nou, dat is echt afgelopen, toch? Oeh. Oh, yeah. En nog één keer dan. Kom maar. Piano erbij. Hup, drummetje erbij. Joe Cocker en Elvis Presley zijn de artiesten die nooit iets origineels hebben opgenomen. Altijd gecoverd van andere artiesten. Het is een feitje. Het is een feitje, ik weet het. Elvis Presley en Joe Cocker. Ga het maar na. Nooit iets origineel opgenomen. Maar wel meestelijke nummers gemaakt ervan. Van die covers. John Denver.

Ja, nou, toch wel een van mijn favoriete artiesten altijd geweest. Dus, en dit was dus een eentje om nooit meer te vergeten. De vergeten hits, ze komen voorbij. Even kijken wat we gaan doen. Oh, we gaan naar de fanclub toe in de Toen van Toen. En we hebben... Eens even kijken hoor, wat had ik dan ook weer klaarstaan? Mark Ariel. Welke? Ja. Die werd veel gedraaid in de commercial, dat liedje. Werd verwerkt in de commercial toen op Mi Amigo. Het is maar even dat je het weet...

Zoals u weet, als u luistert naar dit programma, vertel ik dat wel eens. Mark Arie is al vanaf zo begin jaren 60 bezig met de carrière. Maar toch had hij die extra promotie via Miamico nodig. Dan had hij dat niet nodig, maar de platenmaatschappij. Inderdaad, van Sim van Tak, ja, de eigenaar toen van Miamico. En ook van heel veel andere dingetjes. De Suzy Wafels, u kent dat wel. Muziekartiesten en dergelijke. Die wilden nog wat flink even cashen. Ik kan zeggen wat je wil, maar hij deed het toch. In die economische moeilijke tijden zou ik bijna zeggen. Maar dat is niet helemaal waar natuurlijk. Het was wel een behoorlijke tijd om lekker wat neer te zetten natuurlijk. En over de jaren 60 dan gesproken. We gaan terug naar 1966 met Dave Dozy, Biggie, Mick en Titch.

0: Taylor Swift. En Opilite.
1: Yes, yes, yes.
0: Ja, ik zei het al eerder een keer, hè. Oh, wat zou nooit dat worden? Dat zei ik niet, maar dat zijn de andere mensen. Die hebben allemaal ongelijk gekregen. Dizzy Man's Band. En Ticket to...

In my brain. Oula, oula, oula. A daylanger round, round my brain. De cocaine, cocaine. Ja, is niet goed voor je. Dus ja, is niet goed voor je. Nee, is helemaal niet goed voor je. Je weet er niks meer van, hè, als het niet meer goed voor je is. Als je het gebruikt hebt. De helft van je geheugen raak je gewoon kwijt. Dat scheelt wel natuurlijk. Dan. Carl Douglas. En Dance the Kung Fu. Danst u mee?

Oeh. Het zijn die geluiden, hè, die ze wel eens doen. Zoals Joe Dolan en You're Such a Good Looking Woman. You're such a good looking woman. Die geluiden die andere artiesten ook in die liedjes doen. Oeh, ah, oeh, ah, oeh. Kunnen jullie u mee vullen, hoor. Bijna. Nou, bijna. Het is bijna tijd om te gaan. Ja, bijna tijd om te gaan. Maar hier is nog wat deuntjes, zoals op deze. Van Tina Turner en The Typical Male.

Ja, dat was een beetje in de nadagen, dachten we toen in de tijd. Maar het was niet helemaal zo. Ze brak gewoon nog verder door. Vooral toen ze van Eik natuurlijk af was. Hè. Ja. Toepasselijk liedje ga ik mee besluiten. Never Can Say Goodbye van Gloria Gaynor. Want wie heeft het er al niet uitgebracht, hè? En dat zit er dan weer op voor vandaag. Voor vandaag. Volgende keer weer meer. Ik dank je in ieder geval voor het luisteren voor vandaag. En ik pak mijn biezen. En ga er vandoor. Dag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie. Het is nog onduidelijk waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, dat meldt Omroep Gelderland. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen die zich vervolgens wisten te verweren. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt. Premier Rob Jetten is vanochtend op Bonaire naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens het zwemmen ergens door werd geprikt. Hij kreeg een allergische reactie, maar hield er geen ernstige verwonding aan over. Het is nog onduidelijk waardoor de premier precies werd geraakt. Door het ziekenhuisbezoek is het programma van Jetten op Bonaire aangepast. Een contract op oproepbasis wordt voor veel werken de verleden tijd. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een nieuwe wet die flexwerkers meer bescherming moet bieden. In Nederland werken momenteel zo'n 2,7 miljoen mensen met een flexibel dienstverband. Het bekende nulurencontract maakt plaats voor het zogeheten bandbreedtecontract. Hierbij worden een minimaal en maximaal aantal uren afgesproken. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: your favorite songs. Playing now on Golden Oldies Radio.
1: It's 12 degrees.
2: Tweede Pinksterdag hoor jij op Golden Oldies Radio de vergeten plaat top 100. Van 10 tot 6 uur, 6 DJ's, 100 platen. Een weldaad voor je oren. Tweede Pinksterdag, Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijk ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie. Het is nog onduidelijk waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt Omroep Gelderland. De Democraten raken achterop in de strijd om de herindeling van kiesdistricten in de Verenigde Staten. Na twee gerechtelijke uitspraken hebben de Republikeinen een aanzienlijk voordeel gekregen bij het bepalen van de nieuwe grenzen. En dat is van groot belang bij de verkiezingen in november. Het doel van deze herindeling is het winnen van extra zetels in het Huis van Afgevaardigden. Hoewel de exacte winst nog lastig te voorspellen is, is de inschatting dat de lopende pogingen van de Republikeinen hen 5 tot 14 zetels extra kunnen opleveren. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen die zich vervolgens wisten te verweren. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt. En ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover duurzame keuzes voor de energietransitie, maar in de praktijk onderneemt het merendeel geen actie. Volgens Milieu Centraal twijfelen veel mensen aan wat verduurzaming hen op de korte termijn concreet oplevert. Daarnaast speelt onzekerheid over het volle stroomnet een grote rol in de terughoudendheid om daadwerkelijk stappen te zetten. Het weer tenslotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals die in Apeldoorn, georganiseerd zijn. Dit is bevestigd door minister Bart van der Brink tijdens een debat in de Tweede Kamer, zonder verder in te gaan op de details van het onderzoek. In Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen 5 dagen op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Door ongeregeldheden werd de ME ingezet. De politie heeft vorig jaar een recordaantal van ruim 2300 verboden wapens bij minderjarigen in beslag genomen, voornamelijk steekwapens en vuurwerk. Hoewel de totale omvang van het wapenbezit onder jongeren onduidelijk blijft, spreekt de politie van een zorgwekkende ontwikkeling. 2 Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen, die zich daarna hebben verweerd. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt bij het incident. En een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie op het knooppunt. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het weer ten slotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Bij een nieuw protest tegen een noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Vrij heeft een noodbevel uitgevaardigd tot morgenochtend 9 uur. Agenten werden bekogeld met blikjes bier. Er is intussen één aanhouding verricht. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De politie heeft vorig jaar een recordaantal van ruim 2300 verboden wapens bij minderjarigen in beslag genomen, voornamelijk steekwapens en vuurwerk. Hoewel de totale omvang van het wapenbezit onder jongeren onduidelijk blijft, spreekt de politie van een zorgwekkende ontwikkeling. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen, die zich daarna hebben verweerd. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt bij het incident. En een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie op het knooppunt. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het weer tenslotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
5: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht
6: bij Golden Oldies Radio.

0: tussen de wind en de regen door deze oproep van Harper's Bazaar. Come to the sunshine.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 12 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxed muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond aandacht voor Maassluis Ahoy. Het Rotterdamse Wolfert College pakt examenstress aan met planten. En de genomineerden voor het Gouden Windei 2026 zijn bekend. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

0: We gehoopt en beloofd eigenlijk dat het een jaarlijks evenement zou worden. Omstreeks dezelfde datum. Dus het is nu zaterdag 16 mei. Mm-hmm. Dit is eigenlijk een dag die gaat over het maritieme van Maassluis. Speelt zich af rondom de buitenhaven. Daar is van alles te beleven. En het is ook de start van het vaarseizoen van de historische vloot van Maassluis.
1: Oké, want die varen nog. Die liggen niet alleen stil.
0: Nee, dat is zo mooi. Het zijn 11 schepen die met grote regelmaat varen. Maar dat is natuurlijk al fijn. Hè? Dat is al heel wat. Maar het is ook fijn dat het publiek daarvan deelgenoot kan maken. Door tickets te kopen kun je een vaartocht boeken. En dat gaat via Ervaar Maassluis. En dan kun je tot oktober zo'n beetje geregeld op zaterdag een ticket boeken om mee te gaan.
1: Oh, dus hij loopt het hele seizoen door?
0: Ja, het is 16 mei starten we. Ja. En het loopt het hele zomerseizoen door.
1: Ja, en dat gaat alleen over de schepen? Of is er nog andere zaken die ook belangrijk zijn om Maassluis even te bekijken?
0: Nou, natuurlijk is het altijd leuk om op een zaterdag naar Maassluis toe te komen. Want het pittoreske centrum leent zich enorm voor een gezellig uitstapje. En wat bijzonder is aan 16 mei is dat je in de buitenhaven zijn allerlei activiteiten. En het thema waar we voor gekozen hebben is trekkracht. Dit jaar. Dus we hebben ook een kleine link naar alles wat met touw en trekken te maken heeft. Er zijn ook wedstrijden. Je kunt je ook opgeven, zeg maar. Als jij denkt van nou, ons team is zo sterk. Wij doen mee met de touwtrekken. Maar er zijn natuurlijk ook kraampjes om te bezoeken. En er is in Loodsem een heel programma. Dus het wordt echt een dag voor, ik denk van iedereen. Laten we zeggen dat je als je 1 bent nog niet zoveel kennis ervan heeft. Dan is het voor de gezelligheid. Maar zeker van 4 tot 96 kan iedereen
1: dan
0: komen.
1: Dan heb je wel activiteiten ook waar 4-jarigen zich aan kunnen beleven. Ja,
0: ja hoor. Ja.
1: Ja, ja. Een hele mooie dag om dat te doen. De website, misschien dat mensen even kaarten kunnen bestellen. Of
0: het is sowieso,
1: kan via de website. Hè?
0: Ja, alles kan via de website van Loods-M. Maar je kunt ook bij Ervaar Maassluis kijken voor het boeken van de tickets van het VA-programma.
1: Even op de website kijken. Gewoon op 16 mei, zei je?
0: 16 mei. Kun je van 10 tot 4.
1: 10 tot 4. Dan kun je daar de hele dag bezig zijn met eigenlijk de havendagen van Maassluis, zou je zo kunnen zeggen. Of,
0: We hebben natuurlijk al de prachtige Furiade altijd aan het eind van het seizoen in oktober.
1: Ook nog, ja.
0: En dit is een beetje een voorproefje daar naartoe.
1: En een start daar naartoe, ja.
0: Precies.
1: Ja, inderdaad. Dankjewel voor dit prachtige gesprek. Elsa van Lieren over de Maassluis Ahoy. En dat is de hele zomer te bezoeken. Maar 16 mei is de beste dag om te gaan, want dan start het hele situatie. Heel veel plezier ook tijdens die dag.
2: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Een plechtige belofte van Deacon Blue. Nooit meer verliefd worden, I'll never fall in love again. En daarvoor Charles Aznavour, Mes Amères. Zometeen, examenstress de deur uit dankzij planten. Maar eerst is hier 10cc en People in Love.

0: jaren 70 in volle glorie dankzij 10cc en People in Love. Ons volgende onderwerp. Leerlingen van het Wolfert College in de Rotterdamse Provenierswijk maken hun eindexamen dit jaar niet in een saaie lege zaal, maar tussen de planten. Dat is goed voor de concentratie en vermindert stress. Tera Cox.
1: En aan de telefoon examensecretaris Erik Carpier en Lisanne Hagenaars van het management van de school. Erik, examenstress. Het is nu natuurlijk de maand van de examens. Merk jij daar iets van bij de leerlingen? En zo ja, wat merk je dan?
2: Wat ik heel vaak merk is dat de examens natuurlijk de schoolexamens worden gedurende het schooljaar op een andere manier afgenomen in lokalen. En dan merk je toch op het moment dat dan het centraal examen start, en dat doe ik nu al 30 jaar, dat leerlingen dan toch met een heel ander gevoel de gymzaal binnenstappen.
1: Dan valt mij wel op, hè, heel vroeger, dan moeten we echt heel lang teruggaan, had je gewoon één eindexamen, punt. Dat was het, erop of eronder. En nu heb je 3 keer of meerdere keren zelfs een schoolexamen en dan pas het eindexamen. Ja. Dus je zou zeggen, het is iets minder gewicht, maar het lijkt wel alsof er steeds meer stress is. Heb jij ook dat idee?
2: Ja, dat idee heb ik ook. En ik moet toch constateren dat na corona dat eigenlijk alleen maar wat groter is geworden. En vandaar ook dit initiatief om toch op de een of andere manier te kijken of je op een goede, verantwoorde manier stress kunt vermijden op het moment dat je echt moet pieken. Want dat is waar jonge mensen vooral tegenaan lopen. Dat ze vaak het gevoel hebben dat ze moeten pieken. En dat toch ook wel onder druk plaats moet vinden.
1: Zo'n gymzaal, hoe maak je die nou stressbestendig? Dat nieuwe plan van die planten, dat bespreken we daarna nou. Maar je hebt daar vast al het een en ander aan gedaan.
2: Ja, nou, kijk, wat wij sowieso doen, ik denk dat wij dat als school altijd wel heel goed aanpakken, is bij binnenkomst in de examenzaal zorgen wij altijd wel heel even voor een goed contact met de examenkandidaat. Hè, door toch een klein beetje al op een iets positievere manier te starten. Door te zeggen, hey, fijn dat je er bent. Hoe gaat het met je? Door heel even dat klein beetje stress verder te laten ontnemen. Maar daarnaast, en daar waren we wel heel erg van gecharmeerd, geloven wij ook echt wel dat een groene omgeving ervoor kan zorgen dat je meer die rust gaat ervaren in de examenzaal.
1: Hoe kwam je op het idee?
2: Ja, eigenlijk

Een liedje samen met haar jongere zelf, Miley Cyrus en Younger You. En daarvoor Paul Leeuw, een stiekem liedje. Zometeen, de genomineerde voor het Gouden Windei 2026. Na de Alessi Brothers, een O'Lory.

0: Verder dan twee hits zijn ze nooit gekomen, deze Alessi Brothers. En dit was de grootste, Oh Laurie. Ons volgende onderwerp. Iedereen kan de komende weken stemmen voor het meest misleidende voedingsmiddel van 2026. Het product dat de meeste stemmen van het publiek krijgt, wint begin juni het gouden windei. Frank Lindner van Foodwatch is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Frank, welkom.
2: Dankjewel, hallo.
1: Ja, het gouden windei, wat is dat ook weer precies?
2: Het gouden windei, dat is onze publieksverkiezing om het meest misleidende voedselproduct in de supermarkt.
1: Oh, die zijn er dan dus blijkbaar.
2: Ja, zeer zeker. We komen er echt wel achter dat heel veel voedselfabrikanten de voorkant van een verpakking mooier maken dan de inhoud daadwerkelijk is.
1: Ja, staan er dan leugens op? Of kan je dat niet zeggen?
2: Wettelijk gezien zijn het niet leugens, maar als consument word je wel echt bedonderd als je bijvoorbeeld een knijpflesje van café cheddar saus hebt, waar vervolgens dan maar 1% van die cheddar kaas in zit. Ja, dan moet je voor achterop tussen de kleine lettertjes kijken. Ja, dan vinden we toch dat je bedot uitkomt. Of een blikje John West proteïne tonijn, wat heel mooi is vormgegeven, waar je in sommige supers echt wel tientallen centen meer voor betaald. Maar ja, tonijn is sowieso al van zichzelf rijk aan eiwit. Dus maar dit kan niet door de beugel eigenlijk.
1: Nee. Is het reclame van gebakken lucht?
2: Zo mag je het ook wel stellen, ja, zeker. Nee, ja. We vinden dat de voedselmarketeers, die hebben daar absoluut wel een handje van.
1: Ja. Jullie doen het voor de 16e keer.
2: Mm-hmm, ja. Dat klopt, ja.
1: Maar elk jaar is het weer nodig, want de fabrikanten leren niks of weinig.
2: Ja, dat ze misleren, dat is gelukkig niet het geval. Want heel vaak is een nominatie van het Gouden Windei echt wel aanleiding om de verpakking dan aan te gaan passen. En dan krijg je vaak ook wel een belletje of een mailtje van de fabrikant. Sorry, we willen liever niet het Gouden Windei van Foodwatch winnen. Want dat is de prijs die geen enkele fabrikant wil.
1: Nee.
2: Maar goed, ja, we krijgen honderden en honderden klachten op jaarbasis binnen. Dus maar ja, een verkiezing met waar je dan als publiek uit honderden moet kiezen, dat wordt een beetje te veel.
1: Ja.
2: Dus we hebben het bij 5 kandidaten gehouden. Het is zo dat wij als consumenten eigenlijk binnen 1 seconde al een aankoopbeslissing maken.
1: Ja.
2: En in die tijd kan je misschien een beetje een indruk krijgen van de verpakking en de kleur en inderdaad de smaak van een product of waarvan je denkt, nou, dat is het hoofdingrediënt. Maar je kan nooit op de achterkant dan al hebben gezien van, nou, we hebben bijvoorbeeld ook een genomineerde. Dat is bijvoorbeeld een zakje chipjes voor kinderen. Waar dan ook groot op de voorkant staat dat het gemaakt is van linzen. Het zijn dan linzenchipjes. Maar ja, kom je op de achterkant kom je er pas achter dat het voor bijna 3/4 uit maisbloem bestaat.
1: Okay.
2: En voor minder dan 10% uit linzen. Ja, dan word je toch wel bedot.
1: Ja, dat zeker. En de lettertjes zijn ook zo klein, hè? Die worden volgens mij steeds kleiner. Of ligt dat aan mijn ogen misschien?
2: Nou, dat idee deel ik wel met je. Maar het is ook nog eens zo dat vanuit de wet en regelgeving, dat is dan op Europees niveau vastgelegd, dat voedselfabrikanten, die mogen op hun etiketten en verpakkingen kleinere lettertjes gebruiken dan bijvoorbeeld wat er minimaal is toegestaan officieel bij boeken, kranten en tijdschriften.
1: Yes.
2: Ja, je wordt bedot waar je bij staat. En een aantal kandidaten bij ons zijn dan ook sapjes en siropen, waar op de voorkant heel mooi peer staat, of dat het zou bestaan uit citrusfruit, of uit perzik. Nou, dat zijn vaak dat wordt gezien als wat luxere premium fruitsoorten. Maar ja, moet je ook weer bij de ingrediënten kijken achterop. En dan zie je, ja, het product bestaat merendeels uit water, fructose siroop en ja, echt amper uit die eerder genoemde luxe fruitsoorten.
1: Ja, appelsap. 1 of 2% of zo van die.
2: Ja, precies. Heel weinig.
1: Nou ja, het is allemaal duidelijk hoe het zit en hoe de consument misleid wordt. Maar de consument die denkt, ik wil er wat aan doen, die kan ook stemmen, hè?
2: Ja, zeker. En wat dat betreft wil ik echt iedereen oproepen om dit jaar een stem uit te brengen op een van die genomineerden. En dat kan heel makkelijk via www.foodwatch.nl.
1: Tot wanneer kan dat?
2: Begin juni.
1: Ja.
2: Maar wacht er ook niet te lang.
1: Nee, ik wou zeggen, doe het gelijk, want anders vergeet je het zelf weer en dan wordt het weer niet gedaan. Dus als je denkt, ik ga stemmen, ga het meteen doen op foodwatch.nl. Ja, en jullie gaan dan de prijs uitreiken. We horen graag hoe dat in de loop der tijd gegaan is daarna.
2: We houden jullie op de hoogte.
1: Fijn, dankjewel. Frank Lindler van Foodwatch Nederland over de, die gebakken lucht eigenlijk. Hè? Of het windtijd 2026. Ja, dankjewel.

Ze heeft haar leven te huur. Dido en Life for Rent. En daarvoor Art Garfunkel en Sometimes When I'm Dreaming. En dat was de late avond van dinsdag 12 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Grover Washington Jr. en Bill Withers blijven nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting, die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran, zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting, die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran, zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment